0: Dit is Unity.nl. Je zingt ze mee. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
1: Irma de Vries met het NOS-journaal. Christa Pike, de vrouw die vorige week een mislukte executie onderging, is bij bewustzijn en aanspreekbaar, dat meldt haar advocaat. De 50-jarige Pike kreeg de doodstraf voor een moord in 1995. Vorige week woensdag zou ze worden geëxecuteerd, maar dat mislukte. Ze kreeg 2 keer een dodelijke injectie toegediend, maar ze bleef ademen. Daarop werd de executie afgebroken en werd Pike naar het ziekenhuis gebracht. Oscar-winnares Eva Marie Saint is overleden. Saint gold als een van de laatst overgebleven actrices uit het gouden tijdperk van Hollywood. Haar filmdebuut in het misdaaddrama On the Waterfront in 1954 leverde haar meteen een Oscar op. En in de jaren 90 won ze een Emmy voor de miniserie People Like Us. Van een stil pensioen moest Saint niets weten. Ze bleef acteren in films tot 2014. Saint overleed dinsdag in haar huis in Los Angeles. Ze werd 102 jaar oud. De coalitie is het opnieuw onderling oneens over de veranderingen rond de vermogensbelasting. Door de aanpassingen in box 3 ontstaat een gat in de begroting. D66 en CDA steunen een plan van de ChristenUnie om dat gat te dichten, maar de VVD is tegen. De ChristenUnie wil de papieren schenkbelasting aanpakken. Met die schenkingen kan erfbelasting worden ontweken. De Kamermeerderheid is voor het plan, maar de VVD wil niet tornen aan het schenken op papier. De UEFA onderzoekt een incident bij de Nations League-wedstrijd tussen Ierland en Israël zondag. De Ierse voetballer Damien Doyle werd bespuugd door een Israëlische speler. Al wordt dat ontkend door de Israëlische Voetbalbond. Ook moest Israëlische voetballer Oscar Gloch na afloop door zijn teamgenoten in bedwang worden gehouden. En het weer, vannacht opklaringen en het koelt af naar zo'n 10 tot 13 graden. 'S Ochtends is het eerst mistig, daarna overwegend zonnig en het kan zo'n 23 graden worden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Unity.nl. Op je radio, digitaal, DHB Plus en online. Hier hoor je...

0: Dit is JuliTNL. Je zingt ze mee. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
1: Irma de Vries met het NOS-journaal. Christa Pike, de vrouw die vorige week een mislukte executie onderging, is bij bewustzijn en aanspreekbaar, dat meldt haar advocaat. De 50-jarige Pike kreeg de doodstraf voor een moord in 1995. Vorige week woensdag zou ze worden geëxecuteerd, maar dat mislukte. Ze kreeg 2 keer een dodelijke injectie toegediend, maar bleef ademen. Daarop werd de executie afgebroken en werd Pike naar het ziekenhuis gebracht. De coalitie is het opnieuw onderling oneens over de veranderingen rond de vermogensbelasting. Door de aanpassingen in box 3 ontstaat er een gat in de begroting. ChristenUnie wil de papieren schenkbelasting aanpassen om dat gat te dichten. Met die schenkingen kan erfbelasting worden ontweken. D66 en CDA steunen dat plan, maar de VVD is tegen. In de Amerikaanse staat Washington is een vrouw van 30 gearresteerd in verband met een schietpartij in Canada eerder dit jaar. Op 10 februari vermoordde een 18-jarige vrouw uit Tumbler Ridge haar moeder en halfbroer. Vervolgens schoot ze 6 mensen dood op haar voormalige middelbare school. En daarna doodde ze zichzelf. De vrouw die in de VS is gearresteerd wordt ervan verdacht de schutter advies te hebben gegeven. Zo zou ze de schutter tips hebben gegeven over welk wapen ze moest kopen en hoe ze haar plannen geheim kon houden. Ook zou ze hebben aangeboden de dodelijke schietpartij te livestreamen. Lionel Messi heeft vannacht afscheid genomen van het Argentijnse nationale elftal. Na 208 interlands in het blauw-wit beëindigt hij zijn interlandcarrière met een 3-0 overwinning op Benin. In een speciaal ontworpen shirt was Messi zelf goed voor 1 doelpunt en 2 assists. Voor de vriendschappelijke wedstrijd stonden de straten richting het stadion vol met duizenden fans. Het volkslied werd luidkeels meegezongen en Messi hield het niet helemaal droog. Na de wedstrijd bedankte hij de toeschouwers. En het weer. In de ochtend is het eerst mistig, daarna overwegend zonnig en het kan zo'n 23 graden worden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is JuliTNL op je radio, digitaal, DAB Plus en online. Hier hoor je Nederland.

0: Dit is Unity.nl. Je zingt ze mee. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
1: Irma de Vries met het NOS-journaal. De vrouw die vorige week een mislukte executie onderging, is bij bewustzijn en aanspreekbaar. Dat melden haar advocaten. De 50-jarige Christa Pike kreeg de doodstraf voor een moord in 1995. Vorige week woensdag zou ze worden geëxecuteerd, maar dat mislukte. Ze kreeg 2 dodelijke injecties toegediend, maar bleef ademen. Daarop werd de executie afgebroken en werd Pike naar het ziekenhuis gebracht. Volgens haar advocaat krijgt ze daar nog steeds intensieve medische zorg en zal het nog lang duren voordat ze volledig hersteld is. Oscar-winnares Eva Marie Saint is overleden. Saint gold als een van de laatste overgebleven actrices uit het gouden tijdperk van Hollywood. Haar filmdebuut in het misdaaddrama On the Waterfront in 1954 leverde haar meteen een Oscar op. Van een stil pensioen moest Saint niets weten. Ze bleef acteren in films tot 2014. Saint overleed dinsdag in haar huis in Los Angeles. Ze was 102 jaar oud. De coalitie is het opnieuw onderling oneens over de veranderingen rond de vermogensbelasting. Door de aanpassingen in box 3 ontstaat er een gat in de begroting. De ChristenUnie wil de papieren schenkbelasting aanpakken om dat gat te dichten. Met die schenkingen kan erfbelasting worden ontweken. D66 en CDA steunen het plan, maar VVD is tegen. En Lionel Messi heeft vannacht afscheid genomen van het Argentijnse nationale elftal. Na 208 interlands in het blauw-wit beëindigt hij zijn interlandcarrière met een 3-0 overwinning op Benin. Voor de vriendschappelijke wedstrijd stonden de straten richting het stadion vol met duizenden fans. Het volkslied werd luidkeels meegezongen en Messi hield het niet helemaal droog. Na de wedstrijd bedankte hij de toeschouwers. En het weer, 's ochtends eerst mistig, daarna zijn er zonnige perioden. In de middag loopt de temperatuur op naar 20 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Unity.nl. Op je radio, digitaal, DAB Plus en online. Hier hoor je Nederland.

0: Dit is Unity NL. Je zingt ze mee. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
1: Irma de Vries met het NOS-journaal. De vrouw die vorige week een mislukte executie onderging in de Amerikaanse staat Tennessee, is bij bewustzijn en aanspreekbaar. Dat zegt haar advocaat. De 50-jarige Krista Pike werd in 1996 ter dood veroordeeld voor een moord op een leeftijdsgenoot. Vorige week woensdag zou ze worden geëxecuteerd, maar dat mislukte. Pike kreeg 2 keer een dodelijke injectie toegediend, maar bleef ademen. Daarna werd ze naar het ziekenhuis gebracht. Volgens haar advocaat krijgt ze daar nog steeds intensieve medische zorg en zal het nog lang duren voor ze volledig is hersteld. De coalitie is het opnieuw onderling oneens over de veranderingen rond de vermogensbelasting. Door de aanpassingen in box 3 ontstaat een gat in de begroting. D66 en CDA steunen een plan van de ChristenUnie om dat gat te dichten, maar de VVD is tegen. De ChristenUnie wil de papieren schenkbelasting aanpakken. Met die schenking kan erfbelasting worden ontweken. Een kamermeerderheid is voor het plan, maar de VVD wil niet tornen aan het schenken op papier. Relschoppers die rotzooi trapten bij een anti-AZC-demonstratie in Neder-Betuwe kunnen een boete krijgen als ze zich weer misdragen. Vorige maand werden ruiten van het gemeentehuis ingegooid en werd er gegooid met zwaar vuurwerk. De burgemeester heeft nu 24 mensen een last onder dwangsom opgelegd, waardoor ze boetes kunnen krijgen van €15.000. En Lionel Messi heeft vannacht afscheid genomen van het Argentijnse nationale elftal. Na 208 interlands in het blauw-wit beëindigt hij zijn interlandcarrière met een 3-0 overwinning op Benin. Voor de vriendschappelijke wedstrijd stonden de straten richting het stadion vol met duizenden fans. Het volkslied werd luidkeels meegezongen en Messi hield het niet helemaal droog. Na de wedstrijd bedankte hij de toeschouwers. En het weer, 's ochtends is het eerst mistig en daarna zijn er zonnige perioden. In de middag kan de temperatuur oplopen tot zo'n 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Unity NL op je radio, digitaal, DAB Plus en online. Hier hoor je Nederland.

hoor haar stem in alle woorden. Weet precies hoe zij dat zegt. Het is net echt.

0: je medewerkers. Budgetbroodjes verzorgt en ontzorgt het allemaal. Gewoon de lekkerste broodjes en altijd vers. Bestel op budgetbroodjes.nl. Nu ook in Leiden.
1: Dames en heren, 31 oktober is het zover. Mijn eigen concert in het Stadsgehoorzaal in Leiden. Live met de Mickey Fisher Band. Wil jij hier nou bij zijn? Bestel dan snel je tickets op www.gbmin.nl. Tot dan!
2: Dierenasiel Stevenshagen opent zaterdag 10 oktober haar deuren tijdens de Open Asieldag. En wij zijn er live bij. Maak onder andere kennis met de dieren, kijk rond in het asiel en bezoek demo's. Kun jij er niet bij zijn? Zet dan je radio of tv aan en stem af op Centraal Plus. Wij zenden live uit vanuit het dierentehuis aan de Kenauweg. Zaterdag 10 oktober van 11 uur 's ochtends tot 4 uur 's middags op radio, tv en online via Centraal Plus. Nou, af! Zit via centraalplus.nl. Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Praxis Megastore Leiden-Dorp.
3: Dit is JuliTNL. Je zingt ze mee. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
4: Katrien Straatman met het NOS Journaal. Vanaf 2029 moeten veel mensen bij het vervangen van de cv-ketel verplicht overstappen op een hybride warmtepomp. Die werkt op stroom en dat betekent een lagere energierekening dan bij gas. Hybride warmtepompen kosten zo'n 6.000 euro. Een investering, zegt de minister.
5: Ik vind dit ook hele hoge kosten. En tegelijkertijd zie ik ook dat die hele hoge kosten nu ook zichtbaar zijn in wat mensen per maand of per jaar betalen aan hun energierekening.
4: Mensen die het niet kunnen opbrengen, kunnen een renteloze lening krijgen. Bewoners van appartementen en monumenten hoeven niet over te stappen. Dan het volgende bericht, dat duurt even, want de muis die zit niet op de goede plek. En nu wel, Christa Pike is bij bewustzijn en aanspreekbaar, ondanks een mislukte executie vorige week. Volgens haar advocaat krijgt de 50-jarige vrouw nog steeds intensieve medische zorg in het ziekenhuis. Pike werd in 1996 ter dood veroordeeld voor een moord. Vorige week woensdag zou ze worden geëxecuteerd. Ze kreeg 2 keer een dodelijke injectie toegediend, maar bleef ademen. De executie werd afgebroken en Pike werd naar het ziekenhuis gebracht. Bij het Koninklijk Paleis in Stockholm heeft de Zweedse politie een gewapende man neergeschoten. Volgens de Zweedse omroep SVT had de man een mes bij zich. Hij is gewond naar het ziekenhuis gebracht, maar is niet in levensgevaar. Wat hij van plan was, is niet bekend. Lionel Messi heeft in Buenos Aires afscheid genomen van het Argentijnse elftal. Hij sloot zijn interland carrière af met een overwinning op Benin in een vriendschappelijke wedstrijd. Duizenden fans zagen hem nog 1 keer scoren.
6: Allí va Leo, va Messi, Messi, goal! Argentino, Argentino, Argentino de Leo de Messi.
4: Na afloop bedankte Messi de supporters in een afscheidsvideo. Het weer, vanochtend is het op veel plaatsen mistig. Daarna zijn er zonnige perioden. Vanmiddag loopt de temperatuur op naar 20 tot 23 graden. Later op de dag neemt vanuit het westen de bewolking toe en gaat het regenen. Dit was het NOS Journaal.
7: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. De A15 vanuit Rotterdam naar de Maasvlakte bij Alfred Oostvoorne. 10 kilometer file en 1 uur vertraging. De weg is daar dicht. Het verkeer moet via de af- en oprit tot 10 uur vanochtend. Dus die file blijft er voorlopig wel eventjes staan. Op de N15 vanuit de Maasvlakte naar Rotterdam bij de Zuurhofbrug 5 kilometer file en 3 kwartier vertraging. Dat heeft te maken met een ongeluk met een vrachtwagen. Ook daar is de weg dicht tot 7:30 vanochtend. Ja, en daardoor weer file op de N218, de weg Spijkenisse-Oostvoorne. Bij de aansluiting met de N15 een 1 uur vertraging door 7 kilometer langzaam rijdend verkeer. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Dit is Rondje Regio. Een half uur alleen.

0: is Unity.nl, onderdeel van Centraal Plus. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws uit de Leidse regio en Wassenaar.
1: Het nieuws van Centraal Plus, ik ben Mark Wonink. Minister van Volkshuisvesting, Broek Holthaus-Sullivan, bezoekt vandaag Leiden en Oegstgeest. Ze praat daar met de gemeente, studenten en studentenhuisvester Duo over studentenhuisvesting en studentenwelzijn. Het bezoek begint bij het studentencomplex Golfpad in Leiden. Daar wordt besproken hoe er voldoende en passende studentenwoningen kunnen worden gebouwd. Ook wordt gekeken naar de rol van studentenkamers die meer contact tussen bewoners mogelijk maken. Daarna fietst het gezelschap naar bouwproject De Limes in Oegstgeest, waar Duo uitleg geeft over de bouw van nieuwe studentenwoningen. Oegstgeest staat er financieel goed voor, maar wil de komende jaren flink investeren. Dat blijkt uit de nieuwe begroting, waarin geld wordt vrijgemaakt voor onder meer voorzieningen, groen, scholen en de lokale economie. Een belangrijk project is de vervanging van zwembad Poelmeer door een duurzame accommodatie. De gemeenteraad bespreekt deze maand een voorbereidingskrediet van 1,5 miljoen euro voor het zwembad. Ook investeert Oegstgeest in onderhoud, winkelgebieden en de bereikbaarheid van het Bioscience Park. Om de financiën op orde te houden stijgt de OZB volgend jaar met 5,8%, inclusief inflatiecorrectie. Bij Landgoed en Kasteel Duivenvoorde is het eerste van 10 nieuwe toegankelijke mobiele toiletten in Zuid-Holland geopend. Toiletten in het Kasteelpark is speciaal bedoeld voor mensen met een lichamelijke beperking. De provincie laat samen met De Zonnebloem nog 9 van deze toiletten plaatsen bij recreatieve locaties. De voorziening heeft onder meer extra beugels, een anti-slipvloer en voldoende ruimte om met een rolstoel te draaien. Bij Duivenvoorde is in het restaurant al een aangepast toilet aanwezig, maar dat is niet altijd geopend. Tot zover de hoofdpunten op Centraal Plus. Meer nieuws online op onze site en socials. En dan nog het weer, periode met zon. Later op de dag meer bewolking. Vanavond gaat het regenen. Er staat een zwakke tot matige oostelijke wind. In de regio wordt het 21 graden.
2: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Fikse vertraging vanochtend al op de Maasvlakte. Op de A15 Rotterdam Europoort bij de Zuurhoofdbrug. 12 kilometer file, uur vertraging. Weg is dicht, verkeer via de af- en oprit. Op de N15 Maasvlakte Rotterdam is bij de Zuurhoofdbrug een ongeluk met een vrachtwagen gebeurd. 5 kilometer file daar, 3 kwartier vertraging. Ook daar is de weg dicht. Er moet dus worden omgereden. Dat gaat over de N218. Vanuit Oostvoorne naar Spijkenissen voor de aansluiting met de N57. 10 kilometer file en een uur vertraging. En ook de andere kant op de N218 vanuit Spijkenissen naar Oostvoorne. Een uur vertraging. Daar staat de file voor de aansluiting met de N15. Verder nog wat langzaam rijdend verkeer in onze regio. Op de A12 vanuit Den Haag naar Utrecht. 10 minuten vertraging bij De Meren. Dat is de nasleep van een ongeluk. De weg is daar weer vrij. En 5 minuten vertraging op de A20 Hoek van Holland-Gouda bij Moordrecht. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Frisse lunch voor je medewerkers. Budgetbroodjes verzorgt en ontzorgt het allemaal. Gewoon de lekkerste broodjes en altijd vers. Bestel op budgetbroodjes.nl. Nu ook in Leiden.
1: Het nieuws uit de regio krijg je ook elke dag via de Centraal Plus nieuwsapp. Nieuws, reportages, interviews en achtergronden. Download de app nu gratis via de App Store en Google Play. Dit is Unity NL. Je zingt ze mee. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
2: Katrien Straatman met het NOS Journaal. Werkgevers en werknemers gaan vandaag weer in gesprek met het kabinet. Half jaar geleden liepen de vakbonden weg vanwege de bezuiniging op de sociale zekerheid. Nu die van tafel zijn, willen ze weer praten, zegt economieverslaggever Aida Brands.
3: En Nederland staat natuurlijk best wel voor een aantal grote uitdagingen. Denk bijvoorbeeld aan de vergrijzing, de baanverlies door AI, maar ook een stijgende groep mensen die arbeidsongeschikt raakt. Best wel grote uitdagingen. En het kabinet wil dus ook dat de polder daarover meedenkt.
2: Het kabinet hoopt snel tot een sociaal akkoord te komen. De Amerikaanse president Poetin zegt dat hij binnenkort met de Russische president Poetin gaat praten over een mogelijk slachtoffer van de pest. De vrouw werkte in een Russisch laboratorium dat onderzoek doet naar de infectieziekte. Ze zou besmet zijn geraakt met de bacterie toen een reageerbuisje brak. Rusland ontkent dat ze aan de ziekte is overleden en zegt dat het gaat om een longontsteking. Toch wil Trump uitleg van Poetin. Het aantal mensen dat in Nederland kanker krijgt blijft de komende 20 jaar stijgen. Het Integraal Kankercentrum verwacht dat in 2045 170.000 mensen de ziekte hebben. En dat komt deels door de vergrijzing.
4: We zijn over 20 jaar met veel meer mensen in Nederland. En vooral ook veel meer ouderen, die gemiddeld ook nog eens ouder worden. En aangezien kanker vooral voorkomt bij mensen van een oudere leeftijd, neemt het aantal kankerdiagnoses daarmee
2: ook. Verwacht wordt dat vooral het aantal gevallen van huidkanker toe zal nemen. Oscar-winnares Eva Marie Saint is overleden. Saint gold als een van de laatste nog levende actrices uit het gouden tijdperk van Hollywood. Ze ontving een Oscar voor haar filmdebuut in de film On the Waterfront. Saint overleed dinsdag in haar huis in Los Angeles. Ze was 102 jaar. Het weer vanochtend op veel plaatsen mistig. Daarna zijn er zonnige perioden. Vanmiddag loopt de temperatuur op naar 20 tot 23 graden. Later op de dag neemt vanuit het westen de bewolking toe en gaat het regenen. Dit was het NOS Journaal.
5: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Op de A4 vanuit Den Haag naar Amsterdam. Een ongeluk bij Roelof Arendsveen. Kwartier vertraging daar. 10 minuutjes op de A4 vanuit Den Haag naar Rotterdam. Bij knooppunt Benelux. Dan naar de A15 vanuit Rotterdam naar Europoort. Een uur vertraging voor de Zuurhofbrug. Vanaf Spijkenissen rijdt het al langzaam over 15 kilometer... doordat er twee rijstroken dicht zijn. Al het verkeer moet bij de Zuurhofbrug over de vluchtstrook. Verder op de N15 de andere kant op vanuit de Maasvlakte naar Rotterdam. Een ongeluk vanochtend. Daar is alleen de linkerrijstrook nog dicht bij de Zuurhofbrug. Wel 6 kilometer file en 20 minuten vertraging daar. En daardoor is het verkeer ook vastgelopen op de N218. Vooral vanuit Spijkenissen naar Oostvoorne is de vertraging nog groot. 7 kilometer file voor de aansluiting met de N15 met een uur vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: Dit is Unity NL. Op je radio, digitaal, DAB Plus en online. Hier hoor je Nederland.

0: Unity NL, onderdeel van Centraal Plus. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws uit de Leidse regio en Wassenaar.
1: Het nieuws van Centraal Plus, ik ben Mark Wonink. Minister van Volkshuisvesting, Broekholt O'Sullivan, bezoekt vandaag Leiden en Oegstgeest. Ze praat daar met de gemeente, studenten en studentenhuisvester Duo over studentenhuisvesting en studentenwelzijn. Het bezoek begint bij het studentencomplex Golfpad in Leiden. Daar wordt besproken hoe er voldoende en passende studentenwoningen kunnen worden gebouwd. Ook wordt gekeken naar de rol van studentenkamers die meer contact tussen bewoners mogelijk maken. Daarna fietst het gezelschap naar bouwproject De Limes in Oegstgeest, waar Duo uitleg geeft over de bouw van nieuwe studentenwoningen. Oegstgeest staat er financieel goed voor, maar wil de komende jaren flink investeren. Dat blijkt uit de nieuwe begroting, waarin geld wordt vrijgemaakt voor onder meer voorzieningen, groen, scholen en de lokale economie. Een belangrijk project is de vervanging van zwembad Poelmeer door een duurzame accommodatie. De gemeenteraad bespreekt deze maand een voorbereidingskrediet van 1,5 miljoen euro voor het zwembad. Ook investeert Oegstgeest in onderhoud, winkelgebieden en de bereikbaarheid van het Bioscience Park. Om de financiën op orde te houden stijgt de OZB volgend jaar met 5,8%, inclusief inflatiecorrectie. Bij Landgoed en Kasteel Duivenvoorde is het eerste van 10 nieuwe toegankelijke mobiele toiletten in Zuid-Holland geopend. Toiletten in het Kasteelpark is speciaal bedoeld voor mensen met een lichamelijke beperking. De provincie laat samen met De Zonnebloem nog 9 van deze toiletten plaatsen bij recreatieve locaties. De voorziening heeft onder meer extra beugels, een anti-slipvloer en voldoende ruimte om met een rolstoel te draaien. Bij Duivenvoorde is in het restaurant al een aangepast toilet aanwezig, maar dat is niet altijd geopend. Tot zover de hoofdpunten op Centraal Plus. Meer nieuws online op onze site en socials. En dan nog het weer, periode met zon. Later op de dag meer bewolking. Vanavond gaat het regenen. Er staat een zwakke tot matige oostelijke wind. In de regio wordt het 21 graden.
2: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. 80 kilometer file in onze regio. De files met de meeste vertraging die vinden we op de A4 vanuit Den Haag naar Amsterdam. Bij Roelevarensveen een ongeluk. De linkerrijstrook is dicht en een vertraging een kwartier. Altijd nog een uur op onthoud op de A15 vanuit Rotterdam naar Europoort bij de Zuurhofbrug. Er zijn dan ook 2 rijstroken dicht. En dat is de hele rijbaan. Verkeer moet via de vluchtstrook daar. Op de N15 Maasvlakte Rotterdam gaat het al een stuk beter bij de Zuurhofbrug. 10 minuutjes vertraging. De linkerrijstrook is daar nog dicht. En de omrijders op de N218 in de file vanuit Spijkenisse naar Oostvoorde en nog 2 kilometer voor de aansluiting met de N15 met 20 minuten vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Dierenasiel Stevenshagen opent zaterdag 10 oktober haar deuren tijdens de Open Asieldag. En wij zijn er live bij. Maak onder andere kennis met de dieren, kijk rond in het asiel en bezoek demo's. Kun je er niet bij zijn? Zet dan je radio of tv aan en stem af op Centraal Plus. Wij zenden live uit vanuit het dierentehuis aan de Kenauweg. Zaterdag 10 oktober van 11 uur 's ochtends tot 4 uur 's middags op radio, tv en online via Centraal Plus. Nou, af! Zit via centraalplus.nl. Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Praxis Megastore Leiden-Dorp.
1: Dames en heren, 31 oktober is het zover. Mijn eigen concert in het Stadsgehoorzaal in Leiden. Live met de Mickey Fisher Band. Wil jij hier nou bij zijn? Bestel dan snel je tickets op www.gbmin.nl. Tot dan!
2: Het

0: Dit is Unity NL. Je zingt ze mee. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
1: Katrien Straatman met het NOS Journaal. Nu de bezuinigingen op de sociale zekerheid zijn geschrapt, willen de bonden weer praten met het kabinet. Door het schrappen van de bezuinigingen op de WIA en de WW is op de begroting een gat ontstaan van 2,4 miljard. Het kabinet is blij dat de sociale partners nu mee willen werken aan een akkoord. Het is vandaag 3 jaar na de aanslag van terreurorganisatie Hamas op Israël. Op verschillende plekken in Israël worden de 1200 doden herdacht. Het is altijd niet duidelijk of en hoe de aanslag voorkomen had kunnen worden. Premier Netanyahu ontkent fouten gemaakt te hebben, zegt hoogleraar Peter Malcontent.
2: Wat hij eigenlijk tot nu toe heeft gedaan is zeggen van, nou, als iemand er verantwoordelijk voor is aan de Israëlische kant, dan ben ik het niet. Maar dan zijn dat het leger en de veiligheidsdiensten.
1: Over een paar weken mogen Israëli's voor het eerst naar de stembus sinds het uitbreken van de oorlog. Een Australische oud-bisschop moet een paar jaar de cel in vanwege seksueel misbruik van 2 Aboriginal mannen. De 76-jarige Saunders werd schuldig bevonden aan een verkrachting en 12 gevallen van aanranding. Als bisschop had hij een belangrijke rol binnen de Australische kerk en kon hij jarenlang zijn gang gaan in het afgelegen gebied Kimberley. Als het aan het kabinet ligt, moet een kapotte cv-ketel over 3 jaar verplicht worden vervangen door een hybride warmtepomp. Die werkt op stroom in plaats van gas. Het kabinet hoopt hiermee een stap te zetten in de klimaatdoelen, zegt politiek verslaggever Wilco Boom.
3: Daarvoor moet het gebruik van aardgas fors omlaag. En het kabinet ziet die hybride warmtepomp als een tussenstap op weg naar een aardgasloze verwarming voor alle gebouwen in 2050.
1: Verplichting geldt niet voor iedereen. Bewoners van appartementen en monumenten zijn uitgesloten omdat het plaats van warmtepompen in die woningen een stuk moeilijker en dus ook duurder is. Het weer. Vanochtend is het op veel plaatsen mistig. Daarna zijn er zonnige perioden. Vanmiddag loopt de temperatuur op naar 20 tot 23 graden. Later op de dag neemt vanuit het westen de bewolking toe en gaat het regenen. Dit was het NOS Journaal.
4: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. In onze regio nog vertraging op de A4 vanuit Den Haag naar Amsterdam bij Roelevarensveen. 8 kilometer file, 20 minuten oponthoud. Door een ongeluk is de linkerrijstrook dicht. Half uur vertraging op de A15 vanuit Rotterdam naar Europoort. Door de werkzaamheden bij de Zuurhofbrug zijn er 2 rijstroken dicht en moet je via de vluchtstrook. A15 Rotterdam Maasvlakte bij Oostvoorne. 11 kilometer file, 3 kwartier vertraging. En op de A44 vanuit Den Haag naar Wassenaar. Bij Wassenaar Noord 2 kilometer file en 20 minuten oponthoud. 20 minuten vertraging ook nog op de N218 vanuit Spijkenissen naar Oostvoorne. File staat voor de N15 en is 2 kilometer. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Dit is Unity NL op je radio, digitaal, DAB+ en online. Hier hoor je Nederland.

0: Stand.nl, onderdeel van Centraal Plus. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws uit de Leidse regio en Wassenaar.
1: Het nieuws van Centraal Plus, ik ben Mark Wonink. Minister van Volkshuisvesting, Broekholte O'Sullivan, bezoekt vandaag Leiden en Oegstgeest. Ze praat daar met de gemeente, studenten en studentenhuisvester Duo over studentenhuisvesting en studentenwelzijn. Het bezoek begint bij het studentencomplex Golfpad in Leiden. Daar wordt besproken hoe er voldoende en passende studentenwoningen kunnen worden gebouwd. Ook wordt gekeken naar de rol van studentenkamers die meer contact tussen bewoners mogelijk maken. Daarna fietst het gezelschap naar bouwproject De Limes in Oegstgeest, waar Duo uitleg geeft over de bouw van nieuwe studentenwoningen. Oegstgeest staat er financieel goed voor, maar wil de komende jaren flink investeren. Dat blijkt uit de nieuwe begroting, waarin geld wordt vrijgemaakt voor onder meer voorzieningen, groen, scholen en de lokale economie. Een belangrijk project is de vervanging van zwembad Poelmeer door een duurzame accommodatie. De gemeenteraad bespreekt deze maand een voorbereidingskrediet van 1,5 miljoen euro voor het zwembad. Ook investeert Oegstgeest in onderhoud, winkelgebieden en de bereikbaarheid van het Bioscience Park. Om de financiën op orde te houden stijgt de OZB volgend jaar met 5,8%, inclusief inflatiecorrectie. Bij landgoed en kasteel Duivenvoorde is het eerste van 10 nieuwe toegankelijke mobiele toiletten in Zuid-Holland geopend. Toiletten in het kasteelpark is speciaal bedoeld voor mensen met een lichamelijke beperking. De provincie laat samen met de Zonnebloem nog 9 van deze toiletten plaatsen bij recreatieve locaties. De voorziening heeft onder meer extra beugels, een anti-slipvloer en voldoende ruimte om met een rolstoel te draaien. Bij Duivenvoorde is in het restaurant al een aangepast toilet aanwezig, maar dat is niet altijd geopend. Tot zover de hoofdpunten op Centraal Plus. Meer nieuws online op onze site en socials. En dan nog het weer, periode met zon, later op de dag meer bewolking. Vanavond gaat het regenen. Er staat een zwakke tot matige oostelijke wind. In de regio wordt het 21 graden.
2: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. In onze regio nog wat vertraging op de A4. Rotterdam-Amsterdam, 10 minuten vertraging bij knooppunt Hofvliet. Dan naar de A12 vanuit Den Haag naar Utrecht. Bijna een half uur tijdsverlies tussen Den Haag-Malieveld en Voorburg. 2 kilometer file. A15 Rotterdam-Europoort bij de Zuurhofbrug. 8 kilometer file en 20 minuten vertraging door de werkzaamheden daar. Verkeer moet via de vluchtstrook. N15 Maasvlakke Rotterdam bij de Zuurhofbrug. 10 minuten vertraging. Linkerrijstrook is dicht na een ongeluk vanochtend daar. En de alternatieve route, de N218 Spijkenisse-Oostvoorne, voor de aansluiting met de N15 nog 3 kilometer file en 10 minuten vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Dierenasiel Stevenshagen opent zaterdag 10 oktober haar deuren tijdens de Open Asieldag. En wij zijn er live bij. Maak onder andere kennis met de dieren, kijk rond in het asiel en bezoek demo's. Kun je er niet bij zijn? Zet dan je radio of tv aan en stem af op Centraal Plus. Wij zenden live uit vanuit het dierentehuis aan de Kenauweg. Zaterdag 10 oktober van 11 uur 's ochtends tot 4 uur 's middags op radio, tv en online via Centraal Plus. Nou, af! Zit via centraalplus.nl. Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Praxis Megastore Leiden-Dorp.
1: Dit is Judith TNL. Je zingt ze mee. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
2: Clemens Peters met het NOS Journaal. Europarlementariër Dirk Goting zegt zijn lidmaatschap op van NSC. En daarmee verliest de partij die 3 jaar geleden werd opgericht op Pieter Omtzigt zijn laatste volksvertegenwoordiger. Goting zegt dat hij niet bij een partij wil horen die toenadering zoekt tot Kamerlid Mona Keizer. Keizer is onder de naam Project 2029 een nieuw sociaal-conservatieve beweging aan het oprichten. Ze is zaterdag gastspreker op de algemene ledenvergadering van NSC. Bij nieuwe Russische aanvallen met drones en raketten zijn in Oekraïne vannacht zeker 11 mensen om het leven gekomen. Ook is er schade aan woningen en fabrieken, melden de Oekraïnse autoriteiten. De Russen lanceerden zo'n 70 raketten en drones. Volgens de Oekraïnse president Zelensky gaat het om een van de zwaarste aanvallen op het land. Het aantal mensen dat in Nederland kanker krijgt blijft de komende 20 jaar stijgen. Dat verwacht het Integraal Kankercentrum Nederland. Volgens het centrum komen er in 2045 ieder jaar bijna 170.000 nieuwe diagnoses bij. En dat zijn er nu nog 136.000. De stijging is vooral het gevolg van het feit dat er steeds meer ouderen zijn die gemiddeld ook nog eens ouder worden. Een Australische bisschop moet een aantal jaar de cel in vanwege seksueel misbruik van 2 Aboriginal mannen. De 76-jarige Christopher Saunders werd schuldig bevonden aan 1 verkrachting en 12 gevallen van aanranding. Als bisschop had hij een belangrijke rol binnen de Australische kerk en kon hij jarenlang zijn gang gaan in het afgelegen gebied Kimberley. Volgens de rechter heeft Saunders zijn slachtoffers blijvende schade toegebracht. Het weer, zonnige periode met vanmiddag 20 tot 23 graden. Later op de dag neemt vanuit het westen de bewolking toe en dan gaat het regenen. Morgen wolken, zon en nu en dan een bui. En het is dan ook een paar graden koeler dan vandaag. Dit was het NOS Journaal.
3: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Op de A12 vanuit Den Haag naar Utrecht ligt glas op de rijbaan op knooppunt Prins Klausplein. 3 kilometer file daar en een kwartier vertraging. Want de rechte rijstrook is dicht. Op de A15 Rotterdam-Europoort bij de Zuurhofbrug nog 10 minuten oponthoud door de werkzaamheden daar. De andere kant op gebeurde vanochtend een ongeluk op de N15 Maasvlakte Rotterdam. Daar nog 5 kilometer file bij de Zuurhofbrug met een kwartiertje vertraging. Want opruimwerkzaamheden houden de linker rijstrook nog afgesloten daar. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
4: Welkom! Het is 10 uur geweest. Je luistert naar Unity NL met Gino Graus. Op Heterdaad hoor je zo meteen. Naar Martijn Fischer en Jij Bent Het Feestje.

0: Radio.
1: Op Eterdaad, Gino Graus en Martijn Fischer. Jij bent het feestje, hoorde je. Het is 10 uur geweest. Goedemorgen, welkom. De koffieshow voor deze woensdag 7 oktober. Zometeen meer over de begroting in Oegstgeest. En lekkere tracks voor je. Marianne Weber en Willem Bart. Wat heeft een mens nog meer te wensen? Maar eerst Marco de Hollander. Zijn nieuwste single. En dan moet ik hem eigenlijk even bellen.
0: Radio.

0: Met Marco.
1: Ja, Marco met Rudo. Goedemorgen.
0: Een hele goede morgen, Job.
1: Oh,
0: mag ik u van harte feliciteren met uw verjaardag. Ja, niet met de piepen, de piepen, de piepen, de piep, hoera.
1: Denk ik, bel jezelf maar even om me te feliciteren. Dus, live in de koffieshow, want ik ga hem voor de allereerste keer draaien in mijn programma. Dus ik denk, ik moet je even bellen, Marco.
0: Ja, ik dacht, er kan geen mooie...

0: Nika Simon en Hoe Lang bij Unity NL. Ja, ik hoor dan altijd in mijn oor, hoor ik Elma roepen. Hoe lang is een Chinees? Goed, Oegstree staat er financieel goed voor. Maar de gemeente staat de komende jaren voor een flinke investeringsopgave. Dat blijkt uit de begroting voor de komende periode. Die werd gisteren gepresenteerd. Wordt onder meer geld vrijgemaakt voor voorzieningen, groen, scholen, economie en de ontwikkeling van het Bioscience Park. Onze politiek verslaggever Robert Beurzen. Hij was erbij bij de begrotingspresentatie. En sprak daarna onder andere met wethouder Melanie van Driel over deze begroting.
1: Ja, nou, met deze begroting hebben we denk ik wel voor de komende jaren een goed financieel plaatje gecreëerd. Maar uiteraard voor de jaren daarna blijft er wel een grote investeringsopgave voor Oegstgeest. En mijn collega Jan zei het net ook, we gaan ook aan de slag met een integrale investeringsagenda waar we hopelijk dat ook goed gaan oplossen voor het dorp.
2: Wat is binnen uw aandachtsgebied, binnen uw portefeuille echt iets waar je zegt, ja, hier ben ik trots op dat we hiermee aan de slag gaan komende jaar?
1: Ja, dat is een heel groot project. Het zwembad van Oegstgeest. Dat ligt deze maand al voor in de raad. Wij vragen daar een voorbereidingskrediet van 1,5 miljoen. En dan hopelijk in 2028 komen we terug bij de raad voor het, wat je noemt, stichtingsbudget. Het daadwerkelijke bedrag voor het zwembad. Dus dat is iets waar ik mij de komende tijd heel erg voor in ga zetten.
2: Waarom is het zo belangrijk dat Oegstgeest zijn eigen zwembad houdt?
1: Nou, we willen natuurlijk een gezonde populatie. We willen toegankelijke sportvoorzieningen. Dus hoe dichter bij de mens, hoe beter. Ook voor de mensen die misschien wat minder geld hebben, minder mobiel zijn. En ja, hoe ons dorp heeft ons eigenlijk opgeroepen. Hey, wij vinden dit belangrijk, we willen dit. Heel veel mensen, bijvoorbeeld met kleintjes, die vinden het ook mooi om hun kinderen toch zwemvaardig te maken. De schoolzwemmen, dat doen we in Oegstgeest weinig. Maar we willen wel dat iedereen ook in Oegstgeest misschien een diploma kan halen. Dus dat soort zaken vinden wij er heel belangrijk aan. En ook een stukje recreatie natuurlijk.
0: Wethouder Melanie van Driel in Oegstgeest. En we spraken ook met Alfred Bus, ook wethouder in Oegstgeest. En hij wilde weten, onze Robert Beurzen, wat hij vindt van deze begroting.
3: Nou, er is nog een hoop te doen. Dat zie je vanuit mijn portefeuille ook in de straten. We zijn natuurlijk druk bezig met de Rijnzichtweg en de entree van de wijk Nieuw-Rijngeest. Ja, daar, hoe staat het erbij? Ja, nu niet zo heel goed, want het is een grote bouwput. Maar dat gaat wel heel mooi worden en ik ben blij dat dat eindelijk aan het gebeuren is. En zo zijn we op meer plekken druk bezig in het dorp. Het groen onderhoud hebben we natuurlijk afgelopen jaren meer geld voor beschikbaar gekregen. We hebben vorig jaar een hele grote slag gemaakt, het onderhoud aan bomen. En daar gaan we mee door. En ook baggeren van waterwegen gaan we mee aan de slag, wat ook al jaren niet gebeurt. En sommige sloten, ja, moet je het water zoeken, zeg maar. Dus het is goed dat we daar nou eindelijk mee kunnen beginnen.
2: En kunt u één punt noemen uit de begroting waarvan u zegt, ja, daar ben ik nou echt heel trots op dat we dit voor elkaar gaan krijgen met z'n allen?
3: Nou, een opvallend punt, zeg maar, in de begroting, zeker als je naar de afgelopen jaren kijkt, is dat we meer geld beschikbaar gemaakt hebben voor economie. We gaan met dit dorp aan de slag. We zijn met centrumvisietraject bezig. Wat ook wel voor het winkelcentrum natuurlijk echt meerwaarde gaat hebben. We gaan ook met de Kempernaarstraat in gesprek. Van hoe kunnen we dat naar de toekomst toe duurzaam op bepaalde gebieden die zij belangrijk vinden, de winkeliers daar doen. En dan gaan we met een lokale economische agenda ondersteunen. Zodat we goede afspraken hebben over hoe we de komende jaren daarmee verder kunnen. Maar daarnaast hebben we ook extra financiële middelen beschikbaar om het Bioscience Park body te geven. Ook de universiteit, gemeente Leiden doen daarin mee en ook de bedrijven die daar zitten. Nou, is een vraag gesteld vanuit het Rijk, vanuit eigenlijk de wereld aan Leiden van pak de lead op Bioscience, want daar zijn jullie goed en sterk in. Dat heeft geleid tot een investeringsplan en dan zien we, ja, er moet meer capaciteit om dat goed op de rit te krijgen. En als dat helemaal gaat draaien, dan komt er ook geld vanuit Europa en andere plekken om dat te ondersteunen. Dus Oegstgeest hoeft dat zeker niet in zijn eentje te doen, maar ik ben wel trots dat we daar in onze begroting een bijdrage gaan kunnen leveren.
2: U gaat ook aan de slag met de bereikbaarheid van het Bioscience Park.
3: Ja, nou ja, dat is een aandachtspunt. Ook zo, sowieso met de wijken in Katwijk, de Valkenhorst, die gebouwd gaat worden, zien we met elkaar in de regio dat het heel druk gaat worden op de 206 en de A44. En ook de entrees naar het Bioscience Park, maar ook naar ons dorp zelf toe. Dus daar moeten we mee aan de slag. In Holland-Rijnland-verband hebben we daar een project voor wat we dat verder aan het onderzoeken zijn. Nou, daar komen duidelijke wensen uit. Maar daar heb je ook provincie en Rijk voor nodig. Dus dan hebben we met gemeenten samen, met Leiden en Katwijk, ja, richting dat soort partijen het gesprek van ja, hoe gaan we het doen. En daar hoort ook de overlast van de wegen. Hè. Dus ook de discussie rond geluidsschermen en dergelijke, rond de A44 is voor onze inwoners heel belangrijk. Ja, dat zijn de dingen waar je samen moet optrekken. Anders krijg je het bij Rijkswaterstaat niet voor elkaar.
4: Unity NL op DAB+. Alfa aan de Rijn, Woerden en Bodegraven. Je zingt ze mee.

0: hier bij Unity NL. Goedemorgen, het is 10:30, tijd voor het nieuws. En daarna hoor je Sherelle met Frankie Falcon, Verboden Liefde en Jeffrey Kuipers, Veel Te Lange Nacht.
1: Dit is Unity NL, onderdeel van Centraal Plus. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws uit de Leidse regio en Wassenaar.
2: Het nieuws van Centraal Plus, ik ben Mark Wonink. Minister van Volkshuisvesting, Broekholt O'Sullivan, bezoekt vandaag Leiden en Oegstgeest. Ze praat daar met de gemeente, studenten en studentenhuisvester Duo over studentenhuisvesting en studentenwelzijn. Het bezoek begint bij het studentencomplex Golfpad in Leiden. Daar wordt besproken hoe er voldoende en passende studentenwoningen kunnen worden gebouwd. Ook wordt gekeken naar de rol van studentenkamers die meer contact tussen bewoners mogelijk maken. Daarna fietst het gezelschap naar bouwproject De Limes in Oegstgeest, waar Duo uitleg geeft over de bouw van nieuwe studentenwoningen. Oegstgeest staat er financieel goed voor, maar wil de komende jaren flink investeren. Dat blijkt uit de nieuwe begroting, waarin geld wordt vrijgemaakt voor onder meer voorzieningen, groen, scholen en de lokale economie. Een belangrijk project is de vervanging van zwembad Poelmeer door een duurzame accommodatie. De gemeenteraad bespreekt deze maand een voorbereidingskrediet van 1,5 miljoen euro voor het zwembad. Ook investeert Oegstgeest in onderhoud, winkelgebieden en de bereikbaarheid van het Bioscience Park. Om de financiën op orde te houden stijgt de OZB volgend jaar met 5,8%, inclusief inflatiecorrectie. Bij Landgoed en Kasteel Duivenvoorde is het eerste van 10 nieuwe toegankelijke mobiele toiletten in Zuid-Holland geopend. Toiletten in het Kasteelpark is speciaal bedoeld voor mensen met een lichamelijke beperking. De provincie laat samen met De Zonnebloem nog 9 van deze toiletten plaatsen bij recreatieve locaties. De voorziening heeft onder meer extra beugels, een anti-slipvloer en voldoende ruimte om met een rolstoel te draaien. Bij Duivenvoorde is in het restaurant al een aangepast toilet aanwezig, maar dat is niet altijd geopend. Tot zover de hoofdpunten op Centraal Plus. Meer nieuws online op onze site en socials. En dan nog het weer, periode met zon. Later op de dag meer bewolking. Vanavond gaat het regenen. Er staat een zwakke tot matige oostelijke wind. In de regio wordt het 21 graden.
3: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Nog wat langzaam rijdend verkeer op de N15 vanuit de Maasvlakte naar Rotterdam bij de Zuurhofbrug. 5 kilometer file, 10 minuten vertraging. Door opruimwerkzaamheden is daar nog de linker rijstrook dicht. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

Verboden liefde van Sherelle en Frankie Falcon. Je hoorde hem hier op Unity NL. En veel te lange nacht ook van Jeffrey Kuipers. Goedemorgen, we kijken even naar de bekende jarigen van vandaag. Nicole Beukers is jarig, Nederlands roeister 36. Valentin Verga, Nederlands hockeyer 37. En het is ook de verjaardag van mij. Ik ben 45 geworden vandaag. Tom York van Radiohead 58 geworden. Tony Braxton van You're Making Me High onder andere 59. Net zo oud als Ellen te Damme. Verder is het ook de verjaardag van Simon Cowell. De talent scout is 67, 67 geworden. Michael W. Smith, gospel en praise artiest, die is ook jarig 69. En Vladimir Poetin, de premier van Rusland, is 74 geworden. Maartje van Wegen van de radio en de televisie, oud-journaallezer, 76. En die is dus ook jarig op deze 7e oktober. En dat zijn ze voor van.

Dora en Griekse Nacht bij Unity NL. We kijken naar het weer. Vandaag eerst plaatselijk mist, daarna periode met zon. Later vandaag meer bewolking en vanavond gaat het regenen. Er staat een zwakke tot matige oostenwind. Die wordt zuidoostelijk en het wordt vanmiddag zo'n 21 graden. Morgen af en toe zon. Er komen ook wat buien voor. En de temperatuur zakt dan wel naar een graad of 15 in de Leidse regio. En was vandaag. Lekker aan het werk met de lekkerste meezingers van eigen bodem. Dave Dekker en Yves Berends. Hoor je zo meteen naar Jesse Fields. Laat dit niet lopen. Ik zie de angst in je ogen.

Dave Dekker hoorde je bij Unity NL en Papa's Geld. Tot zover de show van vandaag. Zometeen hoor je ons op de lekkerste muziek hier. Ik ben er morgen weer met een nieuwe aflevering van de Koffieshow. En vanmiddag dan is mijn grote vriend Elmar hier natuurlijk weer met de middagshow. En dit is Django Wagner. Waarom ben jij gegaan?

0: 30 oktober is het zover. Mijn eigen concert in het Stadsgehoorzaal in Leiden. Live met de Mickey Fisher Band. Wil jij hier nou bij zijn? Bestel dan snel je tickets op www.gbmin.nl. Tot dan!
1: Budgetbroodjes. Op de werkvloer, vergaderingen, meetings of de dagelijkse lunch voor je medewerkers. Budgetbroodjes verzorgt en ontzorgt het allemaal. Gewoon de lekkerste broodjes en altijd vers. Bestel op budgetbroodjes.nl. Nu ook in Leiden. Dit is Unity.nl. Je zingt ze mee. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
2: Clemens Peters met het NOS Journaal. Het COA luidt opnieuw de noodklok over de opvang van asielzoekers in Ter Apel. Volgens het COA wordt het steeds moeilijker om kinderen, vrouwen en zieken direct op te vangen, terwijl ze al voorrang krijgen op de rest. Ook het aantal mensen dat in Ter Apel buiten de opvang moet wachten neemt snel toe. De extra noodopvang van het Rode Kruis is vol. En ook in de rest van het land zijn opvanglocaties overvol. Er is een tekort van honderden opvangplekken en dat loopt richting de wintermaanden verder op. Dat komt volgens het COA doordat de doorstroming naar gewone huizen voor mensen met een verblijfsvergunning stokt. Voor honderdduizenden studenten en oud-studenten gaat volgend jaar de rente op de studiefinanciering en de studieschuld omhoog. Voor een deel van hen stijgt de rente met ongeveer 1% naar bijna 3,3%. Hoeveel de rente stijgt hangt af van of iemand nog studeert en onder welke terugbetalingsregels hij valt. D66, VVD en CDA hebben in het coalitieakkoord afgesproken de rente voor studenten op maximaal 2,5% te zetten. Dit jaar is dat dus niet gelukt. Europarlementariër Dirk Goting zegt zijn lidmaatschap op van NSC. En daarmee verliest de partij die 3 jaar geleden werd opgericht door Pieter Omtzigt zijn laatste volksvertegenwoordiger. Goting zegt dat hij niet bij een partij wil horen die toenadering zoekt tot Kamerlid Mona Keizer. Keizer is onder de naam Project 2029 een nieuw sociaal-conservatieve beweging aan het oprichten. Ze is zaterdag gastspreker op de algemene ledenvergadering van NSC. Een medewerker van de Amerikaanse inlichtingendienst, CIA, heeft bekend dat hij voor bijna $200 miljoen heeft gefraudeerd. De 49-jarige David Rush declareerde goudstaven, dure horloges, luxe appartementen en privévluchten. Hij zei dat hij die nodig had voor geheime operaties, maar die had hij zelf verzonnen. Bij zijn arrestatie in mei bleek de man naast $2 miljoen in contanten ook bijna 300 goudstaven in huis te hebben. Het weer, zonnige periode met vanmiddag 20 tot 23 graden. Later vanmiddag vanuit het westen bewolking en dan gaat het regenen. Morgen wolken, zon en nu en dan een bui. En dan is het ook een paar graden koeler. Dit was het NOS Journaal.
3: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: Dit is Unity.nl. Op je radio, digitaal, DHB Plus en online. Hier hoor je Nederland.

is niet arrogant, maar gewoon zelfverzekerd. Hij heeft in elke kroeg nog nooit een biertje afgerekend. Blijft poffen elke dag, drinken.

0: Unity.nl, onderdeel van Centraal Plus. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws uit de Leidse regio en Wassenaar.
1: Het nieuws van Centraal Plus, ik ben Robert Beurse. Deze week organiseren actiegroepen in 18 steden verschillende acties voor Palestina. Het gaat onder meer om sit-ins, marsen en herdenkingen. De actieweek begon gisteren met een protest in Hilversum en eindigt op 11 oktober met een nationale demonstratie op de Dam in Amsterdam. Vanavond is er een sit-in op het Centraal Station in Leiden. Die begint om 6 uur. Bewoners van de Laan van Berendrecht in Leiderdorp kunnen hun lege pizzadozen voortaan kwijt in een speciale afvalbak, de zogenoemde Pizza Belly. Die is in gebruik genomen. Hij is geplaatst tegenover een pizzabakker, nadat bewoners bij de gemeente klaagden over overlast door rondslingerende pizzadozen. En dansen als je Parkinson, MS, een CVA, ADHD of reuma hebt. Dat klinkt misschien niet zo vanzelfsprekend, maar bij Danspark kan het wel. De dansschool biedt vanaf nu speciale danslessen aan voor mensen met deze aandoeningen, zodat ze toch kunnen bewegen. Dat is iedere woensdagochtend van 11:30 tot 11:30. Op onze website is meer informatie te vinden. En tot zover een overzicht van de hoofdpunten op Centraal Plus. Meer nieuws online op onze website, socials en via de app. En dan kijken we nog even naar het weer. Het is vandaag zonnig en de temperatuur loopt op tot 20 graden.
2: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: voor je medewerkers. Budgetbroodjes verzorgt en ontzorgt het allemaal. Gewoon de lekkerste broodjes en altijd vers. Bestel op budgetbroodjes.nl. Nu ook in Leiden.
1: Het nieuws uit de regio krijg je ook elke dag via de Centraal Plus nieuwsapp. Nieuws, reportages, interviews en achtergronden. Download de app nu gratis via de App Store en Google Play. Dit is Judith TNL. Je zingt ze mee. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
2: Clemens Peters met het NOS Journaal. In Israël zijn de aanvallen van 7 oktober 2023 herdacht. Onder meer bij de kibbutz van Kfar Aza, dicht bij de Gaza-strook. En vanavond is er ook een herdenking op de plek waar 3 jaar geleden het muziekfestival Nova was, dat ook werd aangevallen. Terroristen van Hamas vielen 3 jaar geleden het zuiden van Israël aan. 1200 mensen werden daarbij gedood en 250 mensen werden ontvoerd. De Franse politie zal de komende tijd bij de scholierenprotesten geen flitsgranaten meer afvuren, heeft de minister van Binnenlandse Zaken bekendgemaakt. Een flitsgranaat wordt gebruikt om mensen met een harde knal en lichtflits te verblinden en even niks meer te laten horen. Het besluit komt nadat een 15-jarige jongen zijn hand was kwijtgeraakt bij een demonstratie. De jongen wilde volgens Franse media een flitsgranaat teruggooien. De granaat zou vervolgens in zijn hand zijn ontploft. De Houthis hebben een vliegveld in Aden in het zuiden van Jemen aangevallen met drones en ballistische raketten. De kuststad Aden is in handen van de internationaal erkende regering van Jemen. De Houthis hebben de controle over het noordwesten van het land. Er zou een raket zijn neergekomen bij de landingsbaan, een paar minuten voordat een vliegtuig uit Egypte zou landen. Voor honderdduizenden studenten en oud-studenten gaat volgend jaar de rente op de studiefinanciering en studieschuld omhoog. Die rente stijgt mee met de marktrente die al een tijd omhoog gaat. D66, VVD en CDA hebben in het regeerakkoord afgesproken de rente voor studenten op maximaal 2,5% te zetten. Het weer droog en wisselend bewolkt en het wordt 21 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: Dit is Unity NL. Op je radio, digitaal, DAB Plus en online. Hier hoor je Nederland.

0: Unit INL, onderdeel van Centraal Plus. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws uit de Leidse regio en Wassenaar.
1: Het nieuws van Centraal Plus, ik ben Robert Beursen. Deze week organiseren actiegroepen in 18 steden verschillende acties voor Palestina. Het gaat onder meer om sit-ins, marsen en herdenkingen. De actieweek begon gisteren met een protest in Hilversum en eindigt op 11 oktober met een nationale demonstratie op de Dam in Amsterdam. Vanavond is er een sit-in op het Centraal Station in Leiden. Die begint om 6 uur. Bewoners van de Laan van Berendrecht in Leiderdorp kunnen hun lege pizzadozen voortaan kwijt in een speciale afvalbak, de zogenoemde Pizza Belly. Die is in gebruik genomen. Hij is geplaatst tegenover een pizzabakker nadat bewoners bij de gemeente klaagden over overlast door rondslingerende pizzadozen. En dansen als je Parkinson, MS, een CVA, ADHD of reuma hebt. Dat klinkt misschien niet zo vanzelfsprekend, maar bij Danspark kan het wel. De dansschool biedt vanaf nu speciale danslessen aan voor mensen met deze aandoeningen, zodat ze toch kunnen bewegen. Dat is iedere woensdagochtend van 11:30 tot 11:30. Op onze website is meer informatie te vinden. En tot zover een overzicht van de hoofdpunten op Centraal Plus. Meer nieuws online op onze website, socials en via de app. En dan kijken we nog even naar het weer. Het is vandaag zonnig en de temperatuur loopt op tot 20 graden.
2: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Oktober is het zover. Mijn eigen concert in het Stadsgehoorzaal in Leiden. Live met de Mickey Fisher Band. Wil jij hier nou bij zijn? Bestel dan snel je tickets op www.gbmin.nl. Tot dan.
1: Dit is Unity.nl. Je zingt ze mee. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
2: Clemens Peters met het NOS Journaal. Het eerste gesprek tussen kabinet en werkgevers en vakbonden over een sociaal akkoord is in een goede sfeer verlopen, zeggen alle partijen. Premier Jette zei dat het een verkennend eerste gesprek was en dat de echte onderhandelingen nog moeten beginnen. Volgens FNV-voorman Spekman ligt er geen opgave om een bepaald bedrag aan bezuinigingen binnen te halen. Ook niet als het aan het kabinet ligt. Over een paar weken wordt er verder gesproken. De onderhandelingen moeten uiteindelijk leiden tot een sociaal akkoord. De Nobelprijs voor scheikunde gaat dit jaar naar de Fransman Henri Cagan en de Japanner Kenzo Sohai. Zij ontdekten dat sommige moleculen in twee varianten bestaan die elkaars spiegelbeeld zijn. In bijvoorbeeld medicijnen kunnen die moleculen dan een tegenovergesteld effect hebben, waardoor een medicijn wel of juist niet werkt of soms zelfs schadelijk kan zijn. Cagan en Sohai ontvangen 12 miljoen Zweedse kronen, omgerekend ruim 1 miljoen euro. In Israël zijn de aanvallen van 7 oktober 2023 herdacht. Onder meer bij de kibbutz van Kfar Aza, dicht bij de Gaza-strook. Vanavond is er ook een herdenking op de plek waar 3 jaar geleden het muziekfestival Nova was, dat ook werd aangevallen. Terroristen van Hamas vielen 3 jaar geleden het zuiden van Israël aan. 1200 mensen werden daarbij gedood en 250 mensen werden ontvoerd naar de Gaza-strook. De Franse politie zal de komende tijd bij de scholierenprotesten geen flitsgranaten meer afvuren, heeft de minister van Binnenlandse Zaken bekendgemaakt. Een flitsgranaat wordt gebruikt om mensen met een harde knal en lichtflits te verblinden en tijdelijk te verdoven. Het besluit komt nadat een 15-jarige jongen zijn hand was kwijtgeraakt bij een demonstratie. De jongen wilde volgens Franse media een flitsgranaat teruggooien. De granaat zou vervolgens in zijn hand zijn ontploft. Het weer, het is droog en wisselend bewolkt met vooral landinwaarts veel zon. De temperatuur loopt op naar 21 tot 24 graden. Vanmiddag neemt vanuit het westen de bewolking toe en dan gaat het regenen. Morgen wolken, zon en af en toe een bui. Het wordt dan een graad of 16. Dit was het NOS Journaal.
3: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Het rijdt langzaam op de N15, de Maasvlakte richting Rotterdam. Bij de Zuurhofbrug is de linkerrijstrook dicht en daardoor heb je een kwartier extra reistijd. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: Dit is Unity.nl op je radio, digitaal, DAB Plus en online. Hier hoor je Nederland.

0: Dit is Unity.nl, onderdeel van Centraal Plus. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws uit de Leidse regio en Wassenaar.
1: Het nieuws van Centraal Plus, ik ben Robert Beurse. Deze week organiseren actiegroepen in 18 steden verschillende acties voor Palestina. Het gaat onder meer om sit-ins, marsen en herdenkingen. De actieweek begon gisteren met een protest in Hilversum en eindigt op 11 oktober met een nationale demonstratie op de Dam in Amsterdam. Vanavond is er een sit-in op het Centraal Station in Leiden. Die begint om 6 uur. Bewoners van de Laan van Berendrecht in Leiderdorp kunnen hun lege pizzadozen voortaan kwijt in een speciale afvalbak, de zogenoemde Pizza Belly. Die is in gebruik genomen. Hij is geplaatst tegenover een pizzabakker nadat bewoners bij de gemeente klaagden over overlast door rondslingerende pizzadozen. En dansen als je Parkinson, MS, een CVA, ADHD of reuma hebt. Dat klinkt misschien niet zo vanzelfsprekend, maar bij Danspark kan het wel. De dansschool biedt vanaf nu speciale danslessen aan voor mensen met deze aandoeningen, zodat ze toch kunnen bewegen. Dat is iedere woensdagochtend van 11:30 tot 11:30. Op onze website is meer informatie te vinden. En tot zover een overzicht van de hoofdpunten op Centraal Plus. Meer nieuws online op onze website, socials en via de app. En dan kijken we nog even naar het weer. Het is vandaag zonnig en de temperatuur loopt op tot 20 graden.
2: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Langzaam rijdend verkeer op de N15 Maasvlakte Rotterdam. Bij de afrit Havens 5700-6200. 6 kilometer, kwartiertje vertraging. Linker rijstrook is daar die. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Dierenasiel Stevenshagen opent zaterdag 10 oktober haar deuren tijdens de Open Asieldag. En wij zijn er live bij. Maak onder andere kennis met de dieren, kijk rond in het asiel en bezoek demo's. Kun je er niet bij zijn? Zet dan je radio of tv aan en stem af op Centraal Plus. Wij zenden live uit vanuit het dierentehuis aan de Kenauweg. Zaterdag 10 oktober van 11 uur 's ochtends tot 4 uur 's middags op radio, tv en online via Centraal Plus. Nou, af. Zit. Via centraalplus.nl. Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Praxis Megastore Leiden-Dorp.
1: Dit is Unity NL. Je zingt ze mee. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
2: Clemens Peters met het NOS Journaal. Het eerste gesprek tussen kabinet en werkgevers en vakbonden over het sociaal akkoord is in een goede sfeer verlopen, zeggen alle partijen. Premier Jette zei dat het een verkennend eerste gesprek was en dat de echte onderhandelingen nog moeten beginnen. Volgens FNV-voorman Spekman ligt er geen opgave om een bepaald bedrag aan bezuinigingen binnen te halen, ook niet als het aan het kabinet ligt. Over een paar weken wordt er verder gesproken. De onderhandelingen moeten uiteindelijk leiden tot een sociaal akkoord. Archeologiemuseum Aller Pierson in Amsterdam heeft een illegaal opgegraven antieke vaas teruggegeven aan Sicilië. Op die vaas uit de 3e eeuw voor Christus staat een bruiloftscène afgebeeld met daarnaast de Griekse god Apollo. De vaas werd in 1997 gekocht op de Tefaf-beurs in Maastricht bij een Zwitserse handelaar. De bijbehorende papieren ontbraken en later bleek dat de vaas op Sicilië door grafrovers was gestolen. Het dodental van de Russische aanvallen op Oekraïne vannacht is opgelopen naar 19. Onder de doden zijn ook 4 kinderen. Rusland viel vannacht onder meer de noordelijke stad Priluki aan met drones en raketten. Een flatgebouw werd daarbij geraakt. Op beelden is te zien hoe hulpverleners nog steeds naar mensen zoeken onder het puin. Ook de regio's Kharkiv en de Dnipropetrovsk zijn getroffen. Oekraïne heeft tegenaanvallen uitgevoerd op doelen in Rusland. Daarbij zijn onder meer 2 oliefaciliteiten geraakt. 2 veehandelaren uit Overijssel worden verdacht van fraude bij runderenhandel. Dat meldt de Voedsel- en Warenautoriteit. De handelaren zouden illegaal runderen hebben verzameld en dieren hebben vervoerd die helemaal niet naar een andere locatie gebracht mochten worden. Wanneer runderen niet goed geregistreerd zijn, kan dit volgens de NVWA een risico voor de voedselveiligheid zijn. Het weer, het blijft vanmiddag droog en wolken en zon wisselen elkaar af. 21 tot 24 graden. Morgen wolken, zon en af en toe een bui en dan wordt het een graad of 16. Dit was het NOS Journaal.
3: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Op de N15 Maasvlakte Rotterdam bij de Suurhofbrug 6 kilometer file, kwartiertje vertraging. Linkerrijstrook is daar dicht. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: Dit is Unity NL op je radio, digitaal, DAB+ en online. Hier hoor je Nederland.

0: is Unity.nl, onderdeel van Centraal Plus. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws uit de Leidse regio en Wassenaar.
1: Het nieuws van Centraal Plus, ik ben Robert Beurse. Deze week organiseren actiegroepen in 18 steden verschillende acties voor Palestina. Het gaat onder meer om sit-ins, marsen en herdenkingen. De actieweek begon gisteren met een protest in Hilversum en eindigt op 11 oktober met een nationale demonstratie op de Dam in Amsterdam. Vanavond is er een sit-in op het Centraal Station in Leiden. Die begint om 6 uur. Bewoners van de Laan van Berendrecht in Leiderdorp kunnen hun lege pizzadozen voortaan kwijt in een speciale afvalbak, de zogenoemde Pizza Belly. Die is in gebruik genomen. Hij is geplaatst tegenover een pizzabakker nadat bewoners bij de gemeente klaagden over overlast door rondslingerende pizzadozen. En dansen als je Parkinson, MS, een CVA, ADHD of reuma hebt. Dat klinkt misschien niet zo vanzelfsprekend, maar bij Danspark kan het wel. De dansschool biedt vanaf nu speciale danslessen aan voor mensen met deze aandoeningen, zodat ze toch kunnen bewegen. Dat is iedere woensdagochtend van 11:30 tot 11:30. Op onze website is meer informatie te vinden. En tot zover een overzicht van de hoofdpunten op Centraal Plus. Meer nieuws online op onze website, socials en via de app. En dan kijken we nog even naar het weer. Het is vandaag zonnig en de temperatuur loopt op tot 20 graden.
2: Dit is Erik Evengroen van de ANWB. Een paar files in het westen van het land. Om te beginnen de A4 Amsterdam richting Den Haag. Tussen Roelof Arendsveen en Knoopend Hofvliet staat 7 kilometer file met een kwartier op onthoud. Er staat een vrachtwagen gestrand met pech. De rechterrijst ook is dicht. En wat opvalt is de N15 Maasvlakte richting Rotterdam. Bij de Zuurhofbrug is het wegdek in slechte toestand. Hou rekening daar met bijna een half uur vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Dames en heren, 31 oktober is het zover. Mijn eigen concert in het Stadsgehoorzaal in Leiden. Live met de Mickey Fisher Band. Wil jij hier nou bij zijn? Bestel dan snel je tickets op www.gbmin.nl. Tot dan!
1: Dierenasiel Stevenshagen opent zaterdag 10 oktober haar deuren tijdens de Open Asieldag. En wij zijn er live bij. Maak onder andere kennis met de dieren, kijk rond in het asiel en bezoek demo's. Kun je er niet bij zijn? Zet dan je radio of tv aan en stem af op Centraal Plus. Wij zenden live uit vanuit het dierentehuis aan de Kenauweg. Zaterdag 10 oktober van 11 uur 's ochtends tot 4 uur 's middags op radio, tv en online via Centraal Plus. Nou, af! Zit via centraalplus.nl. Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Praxis Megastore Leiden-Dorp.
2: Dit is Unity NL. Je zingt ze mee. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
3: Clemens Peters met het NOS Journaal. Door een kapotte hoofdleiding is een winkelstraat in het centrum van Schiedam vanochtend onder water gelopen. Op sommige plekken stond het water 20 centimeter hoog. Bij werkzaamheden werd de hoofdwaterleiding geraakt, waardoor het water de straat opstroomde. Bij sommige winkels liep het ook naar binnen. Waterbedrijf Evidens heeft de hoofdkraan afgesloten. De financiële schade loopt in de tonnen. De werkzaamheden vonden plaats bij 9 nieuwe huurwoningen in de Hoogstraat. Het dodental van de Russische aanvallen op Oekraïne van vannacht is opgelopen naar 19. Onder de doden zijn ook 4 kinderen. Rusland viel vannacht onder meer de noordelijke stad Priluki aan met drones en raketten. Een flatgebouw werd daarbij geraakt. En op beeld is te zien hoe hulpverleners nog steeds naar mensen zoeken onder het puin. En ook de regio's Kharkiv en Dnipropetrovsk zijn getroffen. Twee veehandelaren uit Overijssel worden verdacht van fraude bij runderhandel. Dat meldt de Voedsel- en Warenautoriteit. De handelaren zouden illegaal runderen hebben verzameld en hebben vervoerd, terwijl dat helemaal niet mocht. Wanneer runderen niet goed geregistreerd zijn, kan dit volgens de NVWA een risico voor de voedselveiligheid zijn. In het geval van een ziekteuitbraak is dan niet meer te achterhalen waar het vlees vandaan komt. Het eerste gesprek tussen kabinet en werkgevers en vakbonden over een sociaal akkoord is in een goede sfeer verlopen, zeggen de partijen. Premier Jette zei dat het een verkennend eerste gesprek was en dat de echte onderhandelingen nog moeten beginnen. Volgens FNV-voorman Spekman ligt er geen opgave om een bepaald bedrag aan bezuinigingen binnen te halen, ook niet als het aan het kabinet ligt. Over een paar weken wordt er verder gesproken en de onderhandelingen moeten uiteindelijk leiden tot een sociaal akkoord. Het weer, zon en wolken wisselen elkaar af en het blijft vanmiddag droog. Het is tussen de 21 en 24 graden. Later meer bewolking en dan kan het ook gaan regenen. Morgen wolken, zon en af en toe een bui. Het wordt dan een graad of 16. Dit was het NOS Journaal.
4: Dit is Erik Evengroen van de ANWB. De eerste dagelijkse files van de avondspits zien we weer ontstaan in het westen van het land. Zoals op de A20, Hoek van Holland richting Gouda, voor Rotterdam Overschier 5 minuten oponthoud. Dezelfde A20 een stukje verderop tussen Rotterdam Prins Alexander en Moordrecht 5 kilometer met ook 5 minuten vertraging. En wat ook nog opvalt is de N434 Wassenaar richting Zoeterwoude. Tussen knooppunt Ommedijk en Hofvliet 4 kilometer file met 5 minuten vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Dit is Unity NL. Op je radio, digitaal, DAB+ en online. Hier.

0: Dit is Unity NL, onderdeel van Centraal Plus. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws uit de Leidse regio en Wassenaar.
1: Het nieuws van Centraal Plus, ik ben Robert Beursen. De viering van Leidens Ontzet was volgens burgemeester Peter Heikoop een geweldig feest, maar op sommige momenten was het wel gigantisch druk. In antwoord op vragen van Pro laat de burgemeester weten dat het vooral rondom het Rapenburg op een bepaald moment zo druk was dat het even heel spannend werd. De gemeente maakt zich op voor een stevige evaluatie.
2: Bepaalde excessen moeten we proberen aan te pakken als het gaat over wildplassen, als het gaat over vernielingen. Zeer overlastgevend gedrag van zwaar dronken, met name mannen. Daar moeten we wel wat mee. Niet alleen bij het Rapenburg in heel de stad, maar het Rapenburg heeft het wel echt fors voor de kiezer gehad.
1: Al dus burgemeester Peter Heikoop, die bij de evaluatie ook buurtbewoners gaat betrekken. Dat belooft hij. Omwonenden van de oude KPN-centrale in Oegstgeest, die zien niets in de bouwplannen op die locatie. Dat bleek tijdens een bewonersbijeenkomst die de gemeente organiseerde. 30 woningen in 5 bouwlagen aan de Admiraal de Ruiterlaan is volgens de 70 omwonenden die op de bijeenkomst afkwamen veel te hoog. En bovendien kost het te veel groen. En ook Leider Dorp gaat met de inwoners in gesprek. Op donderdag 29 oktober is er een inloopavond over de werkzaamheden rondom de Leidse Ring Noord. Wie wil weten hoe Leider Dorp tijdens de werkzaamheden bereikbaar blijft, kan om 7 uur terecht in Area 071 op de Paanderij. En tot zover een overzicht van de hoofdpunten op Centraal Plus. Meer nieuws online op onze website, socials en via de app. En dan kijken we nog even naar het weer. Vanavond en vannacht is het bewolkt en trekt er regen over. Ook morgen is het wisselvallig. Pas aan het eind van de middag klaart het op en dan laat de zon zich nog even zien. Maar warm wordt het niet. De temperatuur komt morgen niet boven de 15 graden.
3: Dit is Erik Evengroen van de ANWB. Vertraging in het westen van het land op de A4 Amsterdam richting Rotterdam. Voor Rijswijk Plasbroekpolder 7 kilometer met een kleine 10 minuten vertraging. Verder van op de A20 Hoek van Holland richting Gouda. Voor Moordrecht 10 minuten op onthoud. En de A20 de andere kant op. Voor Nieuwekerk aan de IJssel vanaf Knooppunt Gouwen 4 kilometer file met 5 minuten vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: voor je medewerkers. Budgetbroodjes verzorgt en ontzorgt het allemaal. Gewoon de lekkerste broodjes en altijd vers. Bestel op budgetbroodjes.nl. Nu ook in Leiden.
1: Dames en heren, 31 oktober is het zover. Mijn eigen concert in het Stadsgehoorzaal in Leiden. Live met de Mickey Fisher Band. Wil jij hier nou bij zijn? Bestel dan snel je tickets op www.gbmin.nl. Tot dan.
2: Dit is Unity.nl. Je zingt ze mee. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
3: Clemens Peters met het NOS Journaal. Bij Russische aanvallen op verschillende plekken in Oekraïne zijn vannacht zeker 20 doden gevallen. Onder die doden zijn ook 4 kinderen. Rusland viel vannacht onder meer de noordelijke stad Priluki aan met drones en raketten. Een flatgebouw werd daarbij geraakt. En op beelden is te zien hoe hulpverleners nog steeds naar mensen zoeken onder het puin. Ook andere regio's werden getroffen. En de Oekraïnse president Zelensky sprak van zware aanvallen op het land. In Apeldoorn is de vliegramp herdacht waarbij 80 jaar geleden 22 kinderen omkwamen. Er waren toespraken en kinderen legden kransen bij een monument. Op 7 oktober 1946 verloog een beginnend piloot met een militair vliegtuig over Apeldoorn. Hij wilde naar de christelijke HBS, ook om indruk te maken op zijn moeder die daar in de buurt woonde. Maar het vliegtuig raakte de schoorsteen van de school en de brandstoftank viel door het dak van de gymzaal. Bij de brand die erop volgde kwamen 22 kinderen om het leven en ook de piloot overleefde het niet. Door een kapotte hoofdleiding is een winkelstraat in het centrum van Schiedam vanochtend onder water gelopen. Op sommige plekken stond het water 20 centimeter hoog. Bij werkzaamheden werd de hoofdwaterleiding geraakt, waardoor het water de straat opstroomde. Bij sommige winkels liep het ook naar binnen. De financiële schade loopt in de tonnen. De werkzaamheden vonden plaats bij 9 nieuwe huurwoningen in de Hoogstraat. Het eerste gesprek tussen kabinet en werkgevers en de vakbonden over een sociaal akkoord is in een goede sfeer verlopen, zeggen de partijen. Premier Jette zei dat het een verkennend eerste gesprek was en dat de echte onderhandelingen nog moeten beginnen. Over een paar weken wordt er verder gesproken. De onderhandelingen moeten uiteindelijk leiden tot een sociaal akkoord. Het weer. Zon en wolken wisselen elkaar af. Het blijft droog vandaag. Het is tussen de 21 en 24 graden. Later meer bewolking en dan is er toch nog kans op regen. Morgen wolken, zon en af en toe een bui. En dan wordt het een graad of 16. Dit was het NOS Journaal.
4: Dit is Erik Evengroen van de AWB. De avondspits is langzaam maar zeker begonnen in onze regio. Naast de dagelijkse files een paar bijzonderheden. Om te beginnen de A16 valt op Breda richting Rotterdam. Voor de Van Brienenoordweg 4 kilometer file met bijna een half uur oponthoud. De A20 Hoek Noord richting Gouda. Voor Moordrecht 5 kilometer file met 10 minuten vertraging. En zojuist komt nog binnen de A4 Amsterdam richting Rotterdam. Tussen knooppunt Hofvliet en Rijswijk staat 10 kilometer langzaam rijden en stilstaand verkeer. En dat kost je 10 minuten. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Dit is Unity.nl. Op je radio, digitaal, DAB Plus en online. Hier hoor je Nederland.

0: Standard.nl, onderdeel van Centraal Plus. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws uit de Leidse regio en Wassenaar.
1: Het nieuws van Centraal Plus, ik ben Robert Beursen. De viering van Leidens Ontzet was volgens burgemeester Peter Heikoop een geweldig feest, maar op sommige momenten was het wel gigantisch druk. In antwoord op vragen van Pro laat de burgemeester weten dat het vooral rondom het Rapenburg op een bepaald moment zo druk was dat het even heel spannend werd. De gemeente maakt zich op voor een stevige evaluatie.
2: Bepaalde excessen moeten we proberen aan te pakken. Als het gaat over wildplassen, als het gaat over vernielingen. Zeer overlastgevend gedrag van zwaar dronken, met name mannen. Daar moeten we wel wat mee. Niet alleen bij het Rapenburg, in heel de stad. Maar het Rapenburg heeft het wel echt fors voor de kiezen gehad.
1: Wat dus burgemeester Peter Heikoop, die bij de evaluatie ook buurtbewoners gaat betrekken. Dat belooft hij. Omwonenden van de oude KPN-centrale in Oegstgeest, die zien niets in de bouwplannen op die locatie. Dat bleek tijdens een bewonersbijeenkomst die de gemeente organiseerde. 30 woningen in 5 bouwlagen aan de Admiraal de Ruiterlaan is volgens de 70 omwonenden die op de bijeenkomst afkwamen veel te hoog. En bovendien kost het te veel groen. En ook Leider Dorp gaat met de inwoners in gesprek. Op donderdag 29 oktober is er een inloopavond over de werkzaamheden rondom de Leidse Ring Noord. Wie wil weten hoe Leider Dorp tijdens de werkzaamheden bereikbaar blijft, kan om 7 uur terecht in Area 071 op de Paanderij. En tot zover een overzicht van de hoofdpunten op Centraal Plus. Meer nieuws online op onze website, socials en via de app. En dan kijken we nog even naar het weer. Vanavond en vannacht is het bewolkt en trekt er regen over. Ook morgen is het wisselvallig. Pas aan het eind van de middag klaart het op en dan laat de zon zich nog even zien. Maar warm wordt het niet. De temperatuur komt morgen niet boven de 15 graden.
3: Dit is Erik Evengroen van de ANWB. Ook in onze regio is de avondspits goed op gang gekomen. Wat opvalt is de A4 om te beginnen, Amsterdam richting Den Haag. Tussen Hoofddorp en Den Haag-Zuid rijdt het langzaam en staat er stil over zo'n 20 kilometer. De vertraging is 20 minuten. De A12 Arnhem richting Den Haag tussen Bunnik en Harmelen 10 kilometer met 20 minuten oponthoud. En dezelfde A12 van Den Haag naar Utrecht voor Zoetermeer 7 kilometer file met 10 minuten vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Luister eens, Pikkie. Het was me weer een avondje.
1: Ja, dat was weer ouderwets gezellig, hè, Johnny?
0: Ja, man. Ik heb genoten. Maar ik ga zo wel lekker naar mijn bedje toe.
1: Ah, joh. Nog eentje dan.
0: Ach, doe nog.

0: Dierenasiel Stevenshagen opent zaterdag 10 oktober haar deuren tijdens de Open Asieldag. En wij zijn er live bij. Maak onder andere kennis met de dieren, kijk rond in het asiel en bezoek demo's. Kun je er niet bij zijn? Zet dan je radio of tv aan en stem af op Centraal Plus. Wij zenden live uit vanuit het dierentehuis aan de Kenauweg. Zaterdag 10 oktober van 11 uur 's ochtends tot 4 uur 's middags op radio, tv en online via Centraal Plus. Nou, af! Zit via centraalplus.nl. Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Praxis Megastore Leiderdorp.
1: Dit is Unity NL. Je zingt ze mee. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
2: Zit van der Linde met het NOS Journaal. Bij Russische aanvallen op verschillende plekken in Oekraïne zijn vannacht zeker 20 doden gevallen. Onder de doden zijn 4 kinderen. Rusland viel vannacht onder meer de noordelijke stad Prilukia aan met drones en raketten. Een flatgebouw werd daarbij geraakt. Op beelden is te zien hoe hulpverleners naar mensen zoeken onder het puin. Ook andere regio's werden getroffen. De Oekraïnse president Zelensky spreekt van zware aanvallen op het land. Oekraïne heeft tegenaanvallen uitgevoerd op doelen in Rusland. Daarbij zijn onder meer 2 oliefaciliteiten geraakt. De burgemeester van Hogeveen komt met een veiligheidsrisicogebied in het winkelcentrum na aanhoudende overlast door minderjarigen. De afgelopen avonden werden meerdere jongeren van fatbikes getrokken en bekeurd, maar de overlast hield aan. Inwoners noemen de situatie onhoudbaar. Op een school voor beroepsonderwijs in Polen zijn minstens 9 mensen gewond geraakt bij een steekpartij. Het gaat om leerlingen, docenten en 2 voorbijgangers. Een van hen is er ernstig aan toe. Het gebeurde op een school in het noorden van het land. De politie heeft in de buurt van het schoolgebouw een 19-jarige student opgepakt. Volgens de Poolse justitie had hij zichzelf verwond. Over een eventueel motief voor de steekpartij is niets bekend. De politie heeft panden doorzocht bij Rotterdam en in Friesland in een onderzoek naar een Duitse goudsmokkelbende. In Duitsland zelf werden ook 10 panden doorzocht. De politie onderzoekt 24 verdachten voor hun betrokkenheid bij de organisatie waar drugscriminelen hun geld lieten witwassen. De bende kocht er oude juwelen van goud van, liet die omsmelten en vervoerde de buit naar Turkije. In Rotterdam was een tussenpersoon actief. Die zou zo'n 60 miljoen euro hebben ontvangen en verstuurd naar andere leden van de bende. Het weer, het is droog met vooral landinwaarts veel zon. Daar kan het tot 24 graden zijn. Vanuit het westen volgt bewolking en regen. In het zuidoosten is dan ook onweer mogelijk. Dit was het NOS Journaal.
3: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Ja, de avondspits is in onze regio wel in volle gang, kunnen we zeggen, met 130 kilometer file in totaal. Wat opvalt is de A4 om te beginnen Amsterdam richting Rotterdam. Tussen Hoogmaat en Den Haag-Zuid rijdt het langzaam over 20 kilometer. Kost je 20 minuten. De A12 Den Haag richting Utrecht. Daar gebeurde een ongeluk net voor Zoetermeer. Hier is de rechterreis ook afgesloten en de vertraging een kwartier. En tenslotte valt op de A12, maar dan de andere kant op van de Arnhem naar Den Haag. Tussen Houten en Harmelen 12 kilometer file met 20 minuten vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
4: Welkom! De 5 in de klok en dat betekent de kick-off van de middagshow van Unity NL met Dario in de studio en nu Sander Kwarten, 1000 vragen. Yeah.

0: duizend vragen. Sander Kwarten, die hoorde je bij Unity.nl. Het is de middagshow. Einde van de middag voor woensdag 7 oktober. En in de studio is Dario. Goedemiddag.
1: Een hele goede middag.
0: Hoe is het met jou?
1: Ja, ik mag wel zeggen, de omstandigheden vreselijk goed.
0: Vreselijk goed? Wat is dan zeg maar het allerleukste? Wat is hetgeen waar jij aan denkt als je zegt, ja, het gaat vreselijk goed met mij?
1: Nou, dat ik toch wel heel trots ben dat mijn concert bijna uitverkocht is. En het gaat nog om een paar kaartjes. Je zei het al net tegen me. Eigenlijk is het al uitverkocht. Maar er zijn nog enkele kaarten verkrijgbaar. Ja, en blij met mijn nieuwe singles. Toch weer even heel goed nagedacht over een product wat radio draaibaar is, zeg maar even. Ja, en voor de rest blij met mijn optredens. Gezondheid is het belangrijkste. En lekker. Ja. Kinderen goed, kleinkinderen goed.
0: Het gaat je eigenlijk gewoon voor de wind.
1: Alles gaat heerlijk.
0: Nou ja, om dan maar meteen even met de deur in huis te vallen. Het concert gaat er aankomen nog anderhalve week. En je vertelde inderdaad, het is nagenoeg uitverkocht in Tuschinski, Amsterdam. Ja. Wat een toffe locatie.
1: Ja, het was is een klein beetje anders gelopen dan we verwacht. We wouden Carré doen. En toen hebben we zitten praten met de mensen in Carré. En toen zeiden ze van, ja joh, wanneer wil je doen? En dat was in februari of zo. Toen zei ik, nou heel graag dit jaar. Want dit jaar zit ik echt 30 jaar. Dan heb ik het liedje De Clown. Ik ben 40 jaar in het vak. En toen zei ze, ja, dat wordt een probleem. Want ja, of je moet een woensdag willen. Ik zei, nou, woensdag vind ik een hele moeilijke dag.
0: Ja.
1: En toen kwam hun met, en toen hebben we meteen een optie geplaatst voor volgend jaar. En toen kwam hun met het idee om het dit jaar bij de zusteronderneming, en dat is Koninklijk Theater Tuschinski, om het daar eens gaan te bekijken. Ja, toen kwam ik binnen en ik, de deur ging open, ik was gekocht.
0: Ja, maar heel eerlijk, ook dit is echt een hele mooie zaal. Het is een zaal die ademt gewoon een heleboel historie.
1: Ja, is echt ongekend. En ik denk wel eens maar, ik heb hier vroeger wel eens in de bioscoop gezeten. En het is natuurlijk voor origine theater.
0: Klopt.
1: En later hebben ze er een bioscoop van gemaakt. En ja, mijn voorgangers, Yves Berendsen en Robert van Hemert, hebben ook hun concert gedaan daar ook. En toen dacht ik bij mij, ja, dit is ook wel weer zo'n hele unieke locatie.
0: Maar even heel eerlijk, ik hoor je net zeggen, 30 jaar De Clown, 40 jaar in het vak, dat is echt ongekend.
1: En geen botox.
0: En al zo lang onderweg, maar dat betekent, dan ben je inmiddels 1,62?
1: 62, ja, inderdaad. 21 jaar was ik, ik ben nu 62. Dus ja, het gaat zo vreselijk hard, joh. En als je dan denkt van, dan kijk je wel eens terug, weet je, bescheiden wat je allemaal gedaan hebt. En denk ik van, ja, fantastische tijd gehad.
0: Maar goed, in de loop der tijd is daar heel veel veranderd. Heb je altijd plezier gehouden in het optreden, het zingen en het bedenken en maken van liedjes?
1: Ja, ik moet eerlijk bekennen, ik kan me wel één optreden herinneren. Wat overigens eigenlijk gewoon helemaal goed was. Maar dat er één jongetje midden in de zaal met zijn vinger omhoog stond.
0: En wat dacht jij toen bij jezelf?
1: Ik zag alleen mijn jochie.
0: Ja.
1: Ja, dus zat er, ik denk, 500-600 man was bij de carnaval. Vergeet ik echt nooit meer.
0: En jij dacht, wat maak jij mee nou?
1: Ja, en dat ding bij mij, hoe dan, weet je? Maar ja, achteraf kan ik er ook wel weer om lachen. Want het is heel gek dat zo'n ene persoon al die aandacht in één keer naar zich toe trekt van mij.
0: Nou, zeker als er dan zo'n bomvolle zaal staat. Hey, maar heb je zoiets van 40 jaar in het vak? Gaan we de 50 aantikken op het moment dat jij 72 wordt?
1: Ja, ik met alle gaande uit van de goede gezondheid.
0: Ja.
1: Dan 100.000%.
0: Gewoon ervan blijven genieten.
1: Ja, ik ben, als ik zie naar mijn moeder ook, 85 jaar Imca. Weet je, dan denk ik bij mij, wauw, weet je. En dan gewoon nog een plaat te brengen. En dan, die zit ook nog zo vol in het leven. Dan denk ik bij mij, ja, die kant moet ik gewoon op.
0: Ja, maar dat is toch heerlijk. Zolang je het mooi vindt en leuk vindt, dan zijn dat misschien wel de allerbelangrijkste argumenten om voor jezelf te zeggen, we gaan door.
1: Ja, zeker. 100.000%. Ik denk ook dat ik, ik zou niks liever willen als zingen, weet je. En ik weet ook niet wat mij tegen moet houden om dat niet zo lang vol te houden.
0: Maar ja, het mooie vind ik wel, jij vertelde mij net het allereerste optreden. Ja. Dan moeten we dus 40 jaar terug de tijd in. Dat was tussen de schuifdeuren van oma.
1: Ja, echt. Mijn vader en mijn moeder die waren zo trots dat ik eigenlijk een talentenjachtje had gedaan. En ik, in mijn allereerste optredentje, zeg maar even, had mijn moeder tegen mijn oma gezegd van, dat was dan mijn moeder de schoonmoeder. Die zei van, mag Dario een liedje komen zingen op je verjaardag, hè? Toen zei mijn oma, wat zingt hij dan? Pushy Mau? Dus,
0: eigenlijk een beetje denigerend zo van, ja, wat moet dat dan gaan worden?
1: 100%, ja, wat je zegt klopt helemaal. Maar toen zong ik 5-6 liedjes op de verjaardag van mijn oma. En iedereen was laat enthousiast. Ja, ik moet ook eerlijk bekennen, heel veel mensen hebben in het begin ook tegen mij geroepen, stop er alsjeblieft mee, want het is niet om aan te horen. Maar ja, ik vond het te leuk. En ik ben altijd door blijven gaan. En uiteindelijk denk ik toch dat het 40 jaar inderdaad zit ik nog steeds bij jou.
0: Maar even heel eerlijk, stel nou dat dat moment er niet was geweest 40 jaar geleden. Had jij hier dan nu in de studio gezeten en had jij over anderhalve week Tuschinski Amsterdam gedaan?
1: Nou, ik denk het wel, want ik had die passie.
0: Ja.
1: Ik wou heel graag, ik was vroeger al een, wat jij nu doet, zeg maar, tegenwoordig als DJ. Dat ik was vroeger, noemden ze dat plaatjes draaien, weet je. Dat je gewoon twee pick-ups en een mengtafeltje. En dat deed ik al, dat deed ik al vanaf mijn 12e. Dus ik had het altijd, ik vond het geweldig om aandacht te hebben van mensen. Doordat natuurlijk, wat ik ook al eerder een keer vertelde, René vroeg tegen mij, zei, waarom kom je niet een keer zingen met mijn vader in de kroeg?
0: Ja, Café Bolle Jan.
1: Ja, toen ging het lopen allemaal. En ja, ik denk wel dat ik wel het enthousiasme had om het ooit wel te gaan doen. Oftewel, als zou het niet bij mijn oma zijn gebeurd, dan zal het misschien wel op de toiletten zijn geweest van de Ajax-Arena. Ik noem maar wat.
0: Maar ja, zo geschieden. Inmiddels heel veel albums en vooral heel veel singles verder.
1: Ja.
0: Er is ook een nieuw liedje uitgekomen. Gaan we het zo meteen over hebben.
1: Zeker.
0: En mochten er nou mensen zoiets hebben, zo van, nou, we willen nog wel naar Dario toe, dan moet je heel snel zijn. Kaartverkoop via de website.
1: Ja, Dario.nl.
0: En de datum is de 19e, toch?
1: 19 oktober. Maandagavond, dat wel. Maar
0: dat is de horecaavond.
1: 17, 18 kaartjes. Toch een,
0: is toch gewoon gezellig.
1: Het zou leuk zijn als we losgaan in deze uitzending.
0: Zometeen de single track van Fons Feurink naar Dario en accordeonist Hans Kap. Elke dag.

0: Deze week de singlesweek op naam van Fons Feurink. Je hoorde Polonaise door de nacht en daarvoor Dario met de man op de accordeon. Dat is Hans Kap en elke dag kan de laatste zijn. Hey, zonder al te veel te verklappen, even naar die 19e oktober, jouw concert in Amsterdam. Heb je gastartiesten en zo? Ja, zeker. Is er wat bekendgemaakt of nog helemaal niet?
1: Ja, zeker hoor. Ik bedoel, ik ben er vol trots op dat mijn singelde moeder Imca Marina aanwezig is. Daar heb ik natuurlijk een plaat meegemaakt. Heerlijke dag. Wat een klapper is geworden met Blikkendag.
0: Jazeker.
1: Mijn grote kleine vriend Travassi. Die doe ik een duet met de Travassi-man Edgar. En last but not least Burkert Lewis. En daar doe ik ook een duet mee. En daarbuiten ben ik ook wel trots dat al mijn kinderen heb ik over de streep getrokken om een duet met hun vader te doen.
0: Wauw.
1: Ja, dat vind ik geweldig.
0: Eigenlijk een legendarische avond om nooit te vergeten.
1: Nee, ik denk het niet. Ik denk ook wel dat het wordt een soort tijdlijn door hetgene wat ik gedaan heb in mijn leven. Met links en rechts een anekdote. En een fantastische band. Dus het gaat een beuker worden.
0: En als we die tijdlijn dan eens eventjes heel snel door gaan lopen. Is er een bepaalde tijd waarvan je zegt, dit is de mooiste tijd van het zingen, het uitbrengen van liedjes, albums?
1: Nou zeker, elk liedje wat ik uitbreng, daar leef je naartoe en daar denk je over na. En dan is het toch altijd weer, ik heb altijd gezegd, het is niet zo mooi als de geboorte van een kind. Maar het is wel heel mooi als zo'n plaat op een gegeven moment vorm krijgt en uitkomt. En als ik dan terugkrijg, heb je gezegd even in het kort, dan is het vanaf de clown tot mijn nieuwe single. Komt allemaal een beetje voorbij. Tuurlijk slaan we wat liedjes over, anders sta ik morgen nog te zingen.
0: Of ja. Nee, maar als je gewoon echt gaat kijken naar een periode waarvan je zegt, dit was de leukste periode om liedjes uit te brengen. Of dit vind ik zelf de leukste liedjes. Want ja, als we gaan kijken naar jouw repertoire, het is echt heel erg uiteenlopend. Van Face naar, ik noem even een Jan Wayne, waar je mee een mooie ballad hebt gedaan.
1: Zeker, ja. Ja, dan denk ik dat als dan toch moet het repertoire moet kiezen, zeg maar even. Dan denk ik dat de twee voor mij dan persoonlijk, dat zijn een Waar is de tijd en Mijn grote voorbeeld. Dat is een liedje wat ik voor mijn vader geschreven en voor mijn moeder.
0: Ja.
1: En dat is dan het mooiste wat ik heb mogen doen.
0: De mooie liedjes.
1: Ja.
0: Maar goed, toch eind jaren 90, daar word ik heel vaak gezegd, Dario, de grondlegger van de apres-ski sound. De clown, Malle Babbe, er was zo'n album, daar stonden ze echt allemaal op.
1: Ja, ik heb toen twee albums volgebruld van die dingen. Maar, en dat zie je nu weer terugkomen. Hè. Je ziet Kleine Vogel met Senna terugkomen.
0: Klopt.
1: Had ik toen al gedaan. Papi loopt toch niet zo snel. Ik heb Sterrenhemel. Ik heb zoveel van die dingen heb ik opgenomen. En ja, toen was dat uniek in die periode. En het is alleen als ik dat nu had gedaan, met de succes van toen, ja, dan had ik iedereen voorbij gestreven. Maar toen was het allemaal simpel en normaal. En
0: ja, maar het was ook allemaal nieuw. Kijk, heel eerlijk, als je dat nu had gedaan, dan waren al die liedjes al lang 2, 3, 4 keer uitgebracht.
1: Ja, nee, maar ik bedoel dus, stel dat je dan nu die liedjes had gepakt die populair hadden geweest, die niemand nooit gedaan had. Ik bedoel, toen was een idee om de apres-ski uit te vinden. En dat ging per ongeluk. Ik denk, alleen toen vond iedereen het normaal als je een liedje uitbracht, weet
0: Klopt.
1: Je. En tegenwoordig zien we het nummer, nou, met TikTok, met Insta, noem maar op, al die dingen eromheen. Ja, dan kan je tegenwoordig een hit creëren, alleen maar op de socials.
0: Nou, heel simpel. Wees dan maar gewoon blij dat je inmiddels 62 bent en dat je dat allemaal niet meer mee hoeft te maken, Dario.
1: Mooi.
0: Hey, een paar weken geleden, Oh Wat de Nacht is uitgekomen, dat is de nieuwste. En ook dat is een liedje die we eigenlijk al kennen van George Benson.
1: Ja, het is een heel oud liedje natuurlijk. En hij is ooit heb ik ook gezien, toen heette het Oh Wat een Meid. Uitgebracht in het Nederlands. En alleen Bram Koning kwam met het liedje. En toen ben ik studie ingegaan. Ik ben zelf altijd dat ik een beetje verantwoordelijk ben voor de muziek hoe ik het wil hebben. Dus ik wou live drums hebben, dat soort dingetjes zo. En dan ga ik hem meenemen en dan laat ik hem in de kroeg draaien. En toen had ik nu echt, en ik ben eerlijk, dat met het liedje Los, Los, Los, dat was niet echt een radioplaat, maar die ging wel 2,5 miljoen over op TikTok. En met dit nummer had ik echt, ik het hoorde, toen het helemaal gemixt, ik denk, wauw, ja, het klopt.
0: En de aanjager is dan Bram Koning geweest.
1: Ja, die heeft de tekst geschreven, Mario Veldman, verantwoordelijk voor de muziek. En ik zeg, ik heb het in mogen zeggen.
0: Het is de nieuwste van Dario, die hoor je nu bij Unity.nl. En dat liedje is uiteraard overal te streamen en te downloaden. Dit is Oh Wat een Nacht.

0: Yves Berendsen en Hoe zou het zijn geweest? En Oh wat een nacht, dat is de nieuwste van Dario. En die hoorde je op de radiozender met 24 uur per dag de beste muziek van eigen bodem. Hey, heb jij nog meer in petto qua nieuwe liedjes, qua dingen waarvan je denkt, nou, dat zou ik nog wel eens willen uitbrengen, opnieuw willen uitbrengen, of een samenwerking die je nog aan zou willen gaan?
1: Ja, wel een samenwerking. Daar ben ik van de week pas achter gekomen.
0: Oh jee.
1: En dat is, ik kan er weinig over vertellen. Ik vind het altijd lullig om dat te zeggen, ik kan er weinig over vertellen. Maar ik kwam een liedje tegen en toen dacht ik bij mij, ja, ik vond dat een hit. En dat is een liedje van bij wijze van spreken 100 jaar geleden. Maar ook de zang, degene die het zingt, die is er nog. Weet je, dus ik denk, oh, dat vind ik wel leuk om dat nog eens een keertje op de plaats te zetten met degene. Ja, en daarbuiten heb ik wel leuke ideeën weer om zometeen, nou, wat zullen we zeggen, misschien dat we februari, maart ergens plaat weer gaan uitbrengen, weet je. Maar wel weer, waar wel weer een verhaal achter zit, dat het weer goed ingepakt wordt. Zeg maar.
0: Ja, want hoeveel liedjes zijn er ondertussen in die 30 jaar dat je liedjes maakte uitgekomen?
1: Dat is echt moeilijk dit, hoor.
0: Heb je een idee, even een kleine schatting?
1: Als ik er nou, zeg maar, gemiddeld van 3 per jaar.
0: Ja.
1: En dan heb je nog een paar albums dat je gedaan hebt. Nou, wat is 30 x 3 is 90.
0: Klopt.
1: Dus ik denk, nou, zeker 100.
0: Is bizar eigenlijk. Ja. Echt ongekend. Ik ga zo meteen nog één liedje trouwens van je draaien, hoor. Dat is een liedje uit een tijdperk waarvan ik ook vind, dat vond ik hele leuke liedjes. Eind 2009, 2010, laat me leven zoals ik ben.
1: Nou, ik zou je vertellen, ik kom net bij Marco vandaan, wat ik je al vertelde.
0: Ja.
1: En die pakt ook dat nummer. En dat heb ik gezegd, dat is een nummer. Het maakt niet uit wat of hoe je in elkaar zit als persoon. En daar bedoel ik mee, je hebt, alle mensen kunnen zich verenigen met het liedje.
0: Ja.
1: En dat is ook duidelijk wat ik ook zometeen naar voren ga brengen in mijn concert. En daarom heb ik ook echt voor dit nummer gekozen in mijn concert. Want laat me leven zoals je bent.
0: Gewoon de allerbelangrijkste boodschap die daarbij hoort.
1: Ja, absoluut. Ja, ja,
0: nou, hoe tof is dat?
1: Ja.
0: Voor meer informatie, Dario, waar ben je allemaal te vinden? En nog één keertje, ik hoop dat in ieder geval dat het concert vanavond gewoon is uitverkocht. Ja, kan ook bijna niet anders, maar waar ben je allemaal te vinden?
1: Ja, is heel simpel. Als je naar Dario.nl gaat en je scrollt naar beneden, dan zie je mijn Facebook, mijn Instagram-account, de TikTok-account, noem maar op. Dus ja, overal op de socials ben ik wel actief momenteel.
0: Ik wens jou een hele fijne avond toe, de 19e oktober.
1: Ja, bedankt voor de aandacht en succes met je programma. Maar dat roep ik elke keer. En het wordt alleen maar beter en beter.
0: Het is nog steeds gezellig en altijd leuk als je er bent. Ik moet nog even de foto zo meteen van je maken. Zeker. Trouwens voor de social media van Unity.nl. Ja, en dit is dan die plaat. Laat me leven zoals ik ben. Dit is Dario.
2: Ik hoor jouw woorden al weer komen. Hou nou toch rekening met mij. Je bent de liefste

0: het is zo'n stem die zou je meteen kunnen herkennen. Dat klopt ook wel, maar toch is het niet Jannes. Nee, het is de zoon van Jannes en dat is Jan Wolters. En hij heeft zijn eerste officiële liedje uitgebracht. Die heet Ik Wil Jou. En die hoorde je tijdens de middagshow van Unity NL. Net Dario in de studio en op dit moment Toon Schut tegenover mij. Toon, goedemiddag.
1: Hey, Elmo, goedemiddag.
0: Hoe is het met jou dan?
1: Ja, gaat wel goed. En met jou?
0: Ja, ook goed. Drukke dag weer gehad vandaag. Dus, ja.
1: Maar bijna weekend, of niet?
0: Nou, nog 2 dagen te gaan. Ik weet niet, zit jij je op woensdag al met je gedachten bij het weekend? Of?
1: Ja, het is voor mij gewoon weekend. En dan zaterdag, zondag begin ik weer te werken. Dus ik heb een lang weekend.
0: Ja, dat is ook wel weer lekker natuurlijk. Lekker, betekent hè? Dat dan dat er ook een druk weekend voor de boeg staat?
1: Ja, ik sta op best wel leuke evenementen. Ik sta op een Smartlab Festival van Etteleur, zag ik. Ik sta ook bij... In een hotel sta ik ergens. Hebben ze allemaal kamers op een artiestenweekend, noemen ze dat.
0: Oké.
1: Volgens mij toch per ergens, omdat ze even de 2 weken even kan herinneren. Dus best wel leuk weekend. Leuk weekend.
0: En zeg je, het gaat sowieso lekker met mij als artiest zijnde. Goede optredens, gewoon mooie aanvragen. En heb je het naar je zin daarin?
1: Ja, ik heb er heel veel zin in. Ja, ik heb er eigenlijk altijd wel zin in. En ik merk de aanvragen worden alleen maar meer. En het loopt maar door. Het is niet echt dat ik denk, ik sta stil. Dat is fijn.
0: Ja, gewoon echt dat je voor jezelf merkt van er zit progressie in. En iedere keer maak je toch weer, misschien geen hele grote, maar er zijn stappen.
1: Ja, zeker. En ik heb op de aanvraag gehad. En die ga ik ook doen. Ik sta op de poster. Op de Bibberen aan de Maas. Dat is... ik weet even niet waar het is. En dan sta ik voor het eerst met Jan Smit, Tino Martin, met Rutger Barneveld, Senna. En ik sta er ook bij.
0: Lekker lijstje.
1: Nou, dit is hartstikke leuk, man.
0: Hey, over optredens gesproken. Jij hebt natuurlijk een tijd geleden een concert gegeven. Dat was samen met Jan van Est. Hoe is dat toen verlopen?
1: Ja, dat was supergezellig. Het was echt van het begin af aan, het begin tot eind was het gewoon leuk. En met de band, die gevoel en lekker volle zaal. Nee, dat was hartstikke leuk. Zeker.
0: En zeg je, er gaat een vervolg aan komen? Of is dat nog een beetje onduidelijk?
1: Ja, dat is wel een beetje onduidelijk. We willen wel heel graag, maar mijn volgende show die ik ga doen, dat wordt in het theater. Binnenkort gaan we eruit met de poster en dingetjes. Maar dan ga ik voor het eerst staan in het theater.
0: Wauw.
1: Met mijn band.
0: Dus, hey, vertel, wat wil je daar gaan doen? Wat wil je daar laten zien?
1: In een hele mooi theater in Dordrecht, Kunstmin. Super oud theater. En dan gaan we gewoon met live band een beetje mijn verhaal vertellen. En gaan we gewoon lekker liedjes zingen. En kom een leuke gastartiesten.
0: Maar live band in een theater, dat betekent ook dat je jezelf echt kan presenteren met kleine liedjes, mooie verhalen, achtergrond. Wat gaan we dan van je te horen en te zien krijgen?
1: Nou, we gaan veel van mijn cultuur binnenkrijgen, van mijn Egyptische cultuur. Dat wil ik heel graag overbrengen. En wil ik graag... Ik zing dat al zo weinig bij mijn sets. Hè. Ik zing het wel, maar die oude authentieke liedjes, Kel Leila Kel en dat soort liedjes, die kan ik dan eigenlijk opvoeren. En lekker rustig, iedereen naar me kan luisteren.
0: En als wij het dan over de Gypsy cultuur hebben, waar ben je dan het meest trots op? Wat is dat, zeg maar, dat je dat dan graag uitdraagt naar buiten?
1: Nou, ik merk wanneer ik het hoor, Gypsy muziek, het is zo puur. Hè. Je hoort een gitaar, die is puur. Je hoort een drum, die is puur. Alles is puur. Er is niks aan gevommeld. Hè. We zijn gewoon met een groep bij elkaar en we spelen wat. En dat hoor en voel je gewoon.
0: Er komt wat op en iedereen kan meedoen en iedereen die kan daarin zijn ei kwijt.
1: Het is gewoon niet radio geprogrammeerd, weet je wel. Het is gewoon een gitaar, je hoort gewoon de klank. En niet, het is gefrommeld of het is met een autotune. Nee, het is de gitaar.
0: En dan even heel cliché, is dat dan ook vaak bij het kampvuur en dan met, als het een beetje mee zit, zo'n mooie danseres erbij?
1: Ja, eigenlijk wel, maar die tijd is voorbij.
0: Ja, is dat de goede oude tijd?
1: Ja. Je hebt natuurlijk de Sinti's, de Zigeuners, die zijn wel een beetje zo. Maar wij reizigers in het woonwagenkamp, we zijn het niet meer zo. Maar er zijn sommigen die het nog wel doen, maar dat is niet meer.
0: Er is een nieuw liedje uitgekomen, Don Juan, gaan we het over hebben. Ook Loesoe van Marco Schuitmaker komt eraan. Nou, geniet zo van het leven. Dit is Toon Schut.

0: Nou, dat zal ik je vertellen. Ik ben met Jan van Es mee geweest naar zijn liedje Rosalie in de studio.
1: Ja.
0: En ze zaten een beetje met een zin over een naam. Over, volgens mij was het Chef, toen was het een gegeven moment Jan, Piet. En toen zei ik, maak er eens Don Juan van. Nou, ze hadden een beetje gehuzzeld in die zin. En Don Juan paste niet lekker bij. Die Don Juan is wel bij me gebleven.
1: Ja, die heb jij onthouden.
0: Ja, uiteindelijk is het Chef geworden voor Jan van Es. En ik kwam thuis. En ik denk, Don Juan. En het is dagen later zat ik in de auto en zag in één keer, wat ik gewoon een tekst schrijf op Don Juan. En zo is het eigenlijk gekomen.
1: Ja, zo van, dan moet ik daar wat mee gaan doen. Ja. En hoe lang heb je daar dan over gedaan? Had je aan een half uur genoeg?
0: Een half uur, meer niet. Een half uur, echt waar.
1: Dus in die bus onderweg, ergens op de snelweg, van optreden naar optreden?
0: Precies, een half uur. Het is echt een raadsel. Geen idee hoe, maar het is gewoon pam. En dat was het.
1: En het stond erop. Nou, hoe lekker is dat?
0: Ja, dat is wel geinig. Daar ben ik zo trots op. Omdat dit komt echt uit mijn hart. Ik vind het zo leuk liedje.
1: En zeg je, dit is dan de eerste die ik heb geschreven. Dat smaakt naar meer. Er gaat ook wel meer aankomen. Of misschien heb je al wel van die momenten gehad dat je dacht, geef me even 30 minuten.
0: Ja, maar dit is echt wel zo'n moment. Dit is echt wel wat ik wil. Zoals Don Juan. Dat is echt wel... Ik ben wel geïnspireerd op de verdere liedjes.
1: Want is dan de sound anders dan de liedjes die we inmiddels van je kennen?
0: Ja, hier zit zoveel pit in. Even net iets meer die pit dan dat mensen gewend zijn.
1: Een beetje energie.
0: Ja, zeker.
1: En wat zijn dan de reacties? Want het liedje is nu anderhalve week geloof ik uitgekomen.
0: Vrijdag is uitgekomen. Ja,
1: Afgelopen vrijdag.
0: Afgelopen vrijdag.
1: Oh, dan zijn we nu 5 dagen onderweg.
0: Ja, super. De reacties zijn goed. En ik begin hem ook. Met ieder optreden begin ik hem nu. Gaat fantastisch. Echt waar.
1: Gewoon een lekkere plaat.
0: Ja, precies.
1: Eentje waarvan jij zegt, daar mogen er nog heel veel van gaan volgen.
0: Zeker.
1: Nou ja, dan moet je die momenten gewoon krijgen in die bus.
0: Eigenlijk wel.
1: En dan van het een komt het ander. Of vaker meegaan met Jan van Est.
0: Eigenlijk wel, ja.
1: Misschien en dan kijken wat er gaat gebeuren. Te streamen en te downloaden bij Unity.nl nu. De nieuwste Toon Schut.

0: Dave Dekker, Papa Scheld en Don Juan. Dat is de nieuwste van Toon Schut. Die hoorde je bij Unity NL tijdens de middagshow. Ja, fijne plaat. Loopt ook lekker door. Lekker vrolijk.
1: Ja, toch?
0: En jij wordt er blij van.
1: Ja, zeker, zeker. En ik hoop er meerdere mensen, maar denk het wel.
0: Ja, toch? Nee, dat is alleen maar fijn, zeg je dan. Er gaat nog wel meer aankomen in de komende, zullen we 6 maanden zeggen?
1: Ja, zeker. Absoluut. Zeker weten. Het wordt een servette liedje.
0: Dus oh jee.
1: Echt de servette liedje.
0: En weet je met Italiaans temperament erin of?
1: Precies, Italiaans-Grieks. Italiaans-Grieks. Het is een oud liedje. Eleftheros van, weet ik niet meer wie. Best wel oud liedje. En ik heb daar wat melodielijnen omgehusteld en wat van geflatst. En dat is mijn liedje uitgekomen. Die Griekse melodie heet hij.
0: Wat gezellig. Hey, nou, en heb je dan ook al meteen een datum waarop je zegt, dan gaat hij officieel gereleased worden?
1: Nee, ik weet het niet. Ik denk ergens na de carnaval of tijdens carnaval. Het is best wel een leuk servette liedje. Ik denk iedereen wel... Even die servet in de lucht. Hoppa.
0: Ja, lekker een beetje interactie.
1: Een beetje bella ciao eigenlijk. Is
0: ja,
1: het.
0: Lekker vrolijk. En iedereen moet een soort van meedoen. Doe je dat niet, dan val je op. Omdat je dan dus niet meedoet.
1: Nou, precies dat.
0: Ja, klinkt wel heel erg leuk. Dat gaat er dus sowieso aankomen. Ja. Als we in oktober kijken, qua agenda. Nou, je zei, nu is mijn weekend. Komend weekend heb je weer een aantal leuke klussen staan.
1: Ja. Ja, dit weekend, die Smartlap Festival. En ik sta in een artiestenweekend, dat soort dingetjes. Maar deze maand is het... Ja, Oktoberfest, dat soort dingetjes, hè? Dat komt er allemaal aan.
0: Dus ja, klopt. Het, in de lederhozen en dan lange tafels, bierpullen.
1: Nou, dus dat eigenlijk.
0: Maar het is wel weer gezellig.
1: Jawel, dat ook wel.
0: En daarna gaan we alweer richting Sinterklaas, richting de kerstdagen, zeg maar de gezellige tijd.
1: Ja, en dan mag ik Sinterklaas een beetje helpen. Dus,
0: oh jee.
1: Dan mag ik af en toe wel eens de meid erop van hem.
0: Oh, dat is leuk. Een soort van hulpje. En
1: ja,
0: dan,
1: een hulpje.
0: Ja, een beetje de assistent, zeg maar. De goede vriend van de Sint.
1: Assistent.
0: Hey, klinkt allemaal leuk. Met andere woorden, je bent lekker bezig. Gaat van alles aankomen. Ja. En nu eerst even de pijlen gericht op Don Juan.
1: Ja, zeker weten. Zeker weten. En ik vond het leuk dat ik hier mocht komen.
0: Voor meer over jouw Toon, waar ben je te vinden?
1: Facebook, Instagram en ook op internet. Toonschut.com. Of gewoon, toets gewoon mijn naam in op internet. En dan komt het eigenlijk wel vanzelf.
0: En waar ben je dan het meest actief op? Wat is voor jou echt een belangrijk platform om je daar iedere keer te profileren en te laten zien?
1: Goh, ik denk wel Instagram. Ik zit al wel vaak op, ja.
0: En nu zometeen richting Dordrecht?
1: Dordrecht, hoe dichter bij Dordrecht, hoe...
0: Ja, hoe gekker het wordt, hoe leuker het wordt.
1: Eigenlijk wel, maar jij mag het invullen.
0: Ja, ik kom er eigenlijk bijna nooit. Dus,
1: oh, nee. Dan, dan zou ik zeggen hoe mooier het wordt.
0: Hoe mooier het wordt.
1: Ja.
0: Ik vond het top. Zometeen mag je nog even gaan poseren voor de welbekende foto. Die gezellig komt te staan op Facebook en Instagram van Unity NL. En nogmaals, dan wens ik jou een hele fijne avond.
1: Hetzelfde, dankjewel.
0: Toon Schut, je hoort hem nu bij Unity NL. Dit is Liefde en Geluk.

0: Het nieuws uit de regio krijg je ook elke dag via de Centraal Plus nieuwsapp. Nieuws, reportages, interviews en achtergronden. Download de app nu gratis via de App Store en Google Play. Dit is Unity NL. Je zingt ze mee. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
1: Sit van der Linde met het NOS Journaal. Bij Russische aanvallen op verschillende plekken in Oekraïne zijn vannacht zeker 20 doden gevallen. Onder de doden zijn 4 kinderen. Rusland viel vannacht in het noorden een flatgebouw aan met drones en raketten. Ook andere regio's werden getroffen. In Hoogeveen mag de politie vanaf nu preventief fouilleren vanwege de aanhoudende onrust in de Drentse stad. Al dagen veroorzaakt een groep minderjarigen overlast door in een winkelstraat met vuurwerk en stenen te gooien. Ondernemers en inwoners noemen de situatie onhoudbaar. Extra camera's en een samenscholingsverbod hebben volgens burgemeester Breukelman niet het gewenste effect. Samen met het Openbaar Ministerie heeft de gemeente meer dan 65 overlastgevers geïdentificeerd. Hun ouders krijgen een brief. Op een school voor beroepsonderwijs in Polen zijn 10 mensen gewond geraakt bij een steekpartij. Het gaat om leerlingen, docenten en 2 voorbijgangers. Eén van hen is er ernstig aan toe. Het gebeurde op een school in het noorden van het land. De politie heeft in de buurt van het schoolgebouw een 19-jarige student opgepakt. Volgens de Poolse justitie had hij zichzelf verwond. Over een eventueel motief voor de steekpartij is niets bekend. Door een kapotte hoofdleiding is een winkelstraat in het centrum van Schiedam vanochtend onder water gelopen. Hier en daar stond het water 20 centimeter hoog. Bij werkzaamheden werd de hoofdwaterleiding geraakt. Die is intussen afgesloten. Bij sommige winkels liep het water naar binnen. De schade loopt in de tonnen. Het weer vanavond vanuit het zuidwesten steeds meer plaatsen regen en in het zuidoosten kans op onweer. De temperatuur daalt vannacht naar een graad of 12. Morgen opnieuw kans op buien, dan wordt het maximaal 16 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Erik Evengroen van de ANWB.
3: Ja, er staan vooral nog veel dagelijkse files in onze regio. Wat verder opvalt is de A4 Amsterdam richting Rotterdam. Tussen Roelofarendsveen en Den Haag-Zuid. 20 kilometer langzaam rijden en stilstaan kost je 20 minuten. De A20 Hoefnoord richting Gouda. Voor Moordrecht 4 kilometer met 10 minuten vertraging. En tenslotte valt nog op de N219 Zevenhuizen richting Capelle aan de IJssel. Tussen Nieuwekerk aan de IJssel en Capelle 3 kilometer met bijna een half uur vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Dit is Unity NL. Op je radio, digitaal, DAB+ en online. Hier hoor je Nederland.

0: is Unity NL, onderdeel van Centraal Plus. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws uit de Leidse regio en Wassenaar.
1: Het nieuws van Centraal Plus, ik ben Robert Beursen. De viering van Leidens Ontzet was volgens burgemeester Peter Heikoop een geweldig feest, maar op sommige momenten was het wel gigantisch druk. In antwoord op vragen van Pro laat de burgemeester weten dat het vooral rondom het Rapenburg op een bepaald moment zo druk was dat het even heel spannend werd. De gemeente maakt zich op voor een stevige evaluatie.
2: Bepaalde excessen moeten we proberen aan te pakken. Als het gaat over wildplassen, als het gaat over vernielingen. Zeer overlastgevend gedrag van zwaar dronken, met name mannen. Daar moeten we wel wat mee. Niet alleen bij het Rapenburg, in heel de stad. Maar het Rapenburg heeft het wel echt fors voor de kiezer gehad.
1: Al dus burgemeester Peter Heikoop, die bij de evaluatie ook buurtbewoners gaat betrekken. Dat belooft hij. Omwonenden van de oude KPN-centrale in Oegstgeest, die zien niets in de bouwplannen op die locatie. Dat bleek tijdens een bewonersbijeenkomst die de gemeente organiseerde. 30 woningen in 5 bouwlagen aan de Admiraal de Ruiterlaan is volgens de 70 omwonenden die op de bijeenkomst afkwamen veel te hoog. En bovendien kost het te veel groen. En ook Leider Dorp gaat met de inwoners in gesprek. Op donderdag 29 oktober is er een inloopavond over de werkzaamheden rondom de Leidse Ring Noord. Wie wil weten hoe Leider Dorp tijdens de werkzaamheden bereikbaar blijft, kan om 7 uur terecht in Area 071 op de Paanderij. En tot zover een overzicht van de hoofdpunten op Centraal Plus. Meer nieuws online op onze website, socials en via de app. En dan kijken we nog even naar het weer. Vanavond en vannacht is het bewolkt en trekt er regen over. Ook morgen is het wisselvallig. Pas aan het eind van de middag klaart het op en dan laat de zon zich nog even zien. Maar warm wordt het niet. De temperatuur komt morgen niet boven de 15 graden.
3: Dit is Erik Evengroen van de ANWB. De files worden nu snel minder, ook in onze regio. Wat nog opvalt is de A12 Utrecht richting Den Haag tussen Nieuwegein en Harmelen 3 kilometer met 10 minuten vertraging. En de A20 Gouda richting Hoek van Holland tussen Knooppunt Gouwen en Nieuwekerk aan de IJssel staat 4 kilometer file met 5 minuten oponthoud. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Unity.

0: Dit is JuliTNL. Je zingt ze mee. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
1: Sit van der Linde met het NOS Journaal. Door gesjoemel met hypotheken zijn de laatste jaren in Nederland 6.000 tot 11.000 huizen gekocht. Dat staat in een rapport dat bij het ministerie van Justitie ligt, vertelt politiek verslaggever Ewout Kiewiet.
2: Het rapport is opgesteld door het Financieel Expertisecentrum dat het vorige kabinet de opdracht kreeg om dit te onderzoeken. Omdat er al meerdere gevallen bekend waren. Maar ja, hoe groot is het nu precies? Nou, dat is dus in dat rapport onderzocht.
1: Bij hypotheekfraude kopen criminele huizen met vervalste documenten. De panden worden gebruikt voor witwassen en drugscriminaliteit. De VN slaat alarm over de situatie in Jemen. Daar zijn sinds het oplaaien van het geweld tussen Houthi-rebellen en het regeringsleger zo'n 200.000 Jemenieten op de vlucht geslagen. De VN zegt dat mensen nergens veilig zijn. De burgeroorlog duurt al ruim 13 jaar. Vorige maand werd een staakt het vuren doorbroken door een offensief van de Houthis. Vanuit het gebied langs de Rode Zee nemen ze militaire complexen en olieinstallaties in Saoedi-Arabië onder vuur. Saoedi-Arabië en het Jemenitische regeringsleger zijn een tegenoffensief begonnen. Een Duitser die vastzit op verdenking van de moord op een man in Herkenbos in Limburg wordt ook verdacht van het vermoorden van zijn eigen moeder. Zij wordt al 2 jaar vermist. De verdachte van 48 zegt met beide zaken niets te maken te hebben. In Hoogeveen mag de politie vanaf nu preventief fouilleren vanwege de aanhoudende onrust in de Drentse stad. Al dagen veroorzaakt een groep minderjarigen overlast door in een winkelstraat met vuurwerk en stenen te gooien. Verslaggever Onno Beukers vroeg waarom ze dat doen.
3: Sensatie. Sensatie zoeken.
4: Ja. En ben je niet bang dat je dan ook een keer gepakt wordt?
3: Ik ben niet bang dat ik word gepakt. Als je snel bent en slim, dan kom je zo weg.
1: Samen met het Openbaar Ministerie heeft de gemeente meer dan 65 overlastgevers geïdentificeerd. Hun ouders krijgen een brief. Het weer vanavond vanuit het zuidwesten regen, in het zuidoosten mogelijk met onweer. Morgen wisselen zon en wolken elkaar af bij zo'n 15 graden. Dit was het NOS Journaal.
5: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. In de regio West staan nog files op de A4, daarna richting Rotterdam. Voor knooppunt Benelux 10 minuten oponthoud. Op de N15 Europort richting Rotterdam voor de Zuurhofbrug een half uur vertraging. Daar is 1 rijstrook dicht. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Dit is Rondje Regio.

0: is Unity.nl, onderdeel van Centraal Plus. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws uit de Leidse regio en Wassenaar.
1: Het nieuws van Centraal Plus, ik ben Robert Beursen. De viering van Leidens Ontzet was volgens burgemeester Peter Heikoop een geweldig feest, maar op sommige momenten was het wel gigantisch druk. In antwoord op vragen van Pro laat de burgemeester weten dat het vooral rondom het Rapenburg op een bepaald moment zo druk was dat het even heel spannend werd. De gemeente maakt zich op voor een stevige evaluatie.
2: Bepaalde excessen moeten we proberen aan te pakken. Als het gaat over wildplassen, als het gaat over vernielingen. Zeer overlastgevend gedrag van zwaar dronken, met name mannen. Daar moeten we wel wat mee. Niet alleen bij het Rapenburg in heel de stad, maar het Rapenburg heeft het wel echt fors voor de kiezen gehad.
1: Al dus burgemeester Peter Heikoop, die bij de evaluatie ook buurtbewoners gaat betrekken. Dat belooft hij. Omwonenden van de oude KPN-centrale in Oegstgeest, die zien niets in de bouwplannen op die locatie. Dat bleek tijdens een bewonersbijeenkomst die de gemeente organiseerde. 30 woningen in 5 bouwlagen aan de Admiraal de Ruiterlaan is volgens de 70 omwonenden die op de bijeenkomst afkwamen veel te hoog. En bovendien kost het te veel groen. En ook Leider Dorp gaat met de inwoners in gesprek. Op donderdag 29 oktober is er een inloopavond over de werkzaamheden rondom de Leidse Ring Noord. Wie wil weten hoe Leider Dorp tijdens de werkzaamheden bereikbaar blijft, kan om 7 uur terecht in Area 071 op de Paanderij. En tot zover een overzicht van de hoofdpunten op Centraal Plus. Meer nieuws online op onze website, socials en via de app. En dan kijken we nog even naar het weer. Vanavond en vannacht is het bewolkt en trekt er regen over. Ook morgen is het wisselvallig. Pas aan het eind van de middag klaart het op en dan laat de zon zich nog even zien. Maar warm wordt het niet. De temperatuur komt morgen niet boven de 15 graden.
3: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Vertraging nog op de N15 Maasvlakte Rotterdam. Bij de Zuurhofbrug zijn veiligheidsmaatregelen. De linkerrijstrook is dicht en de vertraging een half uur. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: is Unity NL. Je zingt ze mee. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
1: Sit van der Linde met het NOS Journaal. In Nederland zijn de laatste jaren 6.000 tot 11.000 huizen gekocht, waarbij is gerommeld met de hypotheek. Dat staat in een rapport van het Financieel Expertisecentrum dat al een half jaar bij het ministerie van Veiligheid en Justitie ligt. Bij hypotheekfraude kopen criminele huizen met vervalste documenten en vervolgens worden die gebruikt voor allerlei illegale zaken, zegt de Vereniging van Banken.
2: In die huizen vindt uitbuiting plaats. Er vinden oplichting plaats. Er vinden hele verschrikkelijke dingen plaats. Het verstoort de leefbaarheid van een wijk.
1: Een mogelijke oplossing is dat banken de opgegeven inkomensgegevens kunnen controleren bij de Belastingdienst, maar tot nu toe wil het kabinet daar niet aan. Een Duitse verdachte van een moord in Herkenbos in Limburg wordt nu ook verdacht van het om het leven brengen van zijn eigen moeder. De vrouw wordt al bijna 2 jaar vermist. Daniel B. was al verdachte van de moord 1 jaar geleden op een man in Herkenbos. Die werd doodgevonden bij zijn villa, waarschijnlijk bij een mislukte woningoverval. B. zegt dat hij niets met die zaak te maken heeft. De Tweede Kamer steunt de invoering van een alcoholmeter. Die is bedoeld voor mensen die veroordeeld zijn tot een alcoholverbod, bijvoorbeeld vanwege huiselijk geweld. De meter detecteert of mensen zich inderdaad houden aan het alcoholverbod. Een Amerikaans echtpaar is aangeklaagd in een onderzoek naar de mishandeling van zeker 15 kinderen. De man en vrouw runden een bureau voor draagmoederschap en hielden de kinderen verborgen in hun villa. Daar werden ze door kindermeisjes geslagen en gestompt. De slachtoffers zijn tussen de 2 maanden en 13 jaar oud. Het echtpaar zegt onschuldig te zijn. Volgens Amerikaanse media wilden zij een grote familie creëren. Het weer vanavond vanuit het zuidwesten regen, in het zuidoosten mogelijk met onweer. Morgen wisselen wolken en zon elkaar af, dan trekken wat buien van noordwest naar zuidoost. Het wordt ongeveer 15 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Unity NL op je radio, digitaal, DAB+.

0: Doe het hier nou. Je zingt ze mee. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
1: Sit van der Linde met het NOS-journaal. De Franse premier Le Cornu belooft dat de regering voor het einde van deze maand met de eerste maatregelen komt om het onderwijs te verbeteren. In een tv-toespraak zei hij dat Frankrijk niet onverschillig mag blijven over de zorgen van scholieren. In Frankrijk is veel kritiek op het optreden van de politie bij de demonstraties. Dat zou te gewelddadig zijn. Maar de premier ontkent dat de politie opdracht heeft gehad om hard in te grijpen.
2: Je wil donc être clair. Contrairement à ce que certains racontent et répètent, les forces de l'ordre n'ont pas pour instruction d'affronter les lycéens.
1: De ordentroepen hebben geen instructies om jongeren te confronteren, zegt premier Le Cornu. In Spanje is de vrouw overleden die vorige maand uit huis werd gezet, waarna er in het hele land demonstraties volgden. De 87-jarige Mari Carmen Abascal woonde al ruim 70 jaar in haar huis in Madrid, maar moest daar weg omdat ze de huur na een forse verhoging niet meer kon betalen. De zaak leidde tot massale protesten. Uiteindelijk besloot de verhuurder dat ze mocht blijven zonder huurverhoging. Door gesjoemel met hypotheken zijn de laatste jaren in Nederland 6 tot 11.000 huizen gekocht, staat in een rapport dat bij het ministerie van Justitie ligt. Bij hypotheekfraude kopen criminele huizen met vervalste documenten. De panden worden gebruikt voor witwassen en drugscriminaliteit. Kamerleden, banken en notarissen waarschuwen er al langer voor. De VN zegt dat 200.000 Jemenieten inmiddels op de vlucht zijn voor oorlog. Vorige maand werd een staakt het vuren doorbroken door een offensief van de Houthis. De VN zegt dat Jemenieten op de vlucht nergens meer veilig zijn. Het weer vanavond vanuit het zuidwesten regen, in het zuidoosten mogelijk met onweer. Morgen wisselen wolken en zon elkaar af. Dan trekken wat buien van noordwest naar zuidoost. Het wordt ongeveer 15 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Unity NL. Op je radio, digitaal, DHB Plus en online. Hier hoor je net.

0: Doe de TNL. Je zingt ze mee. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
1: Sit van der Linde met het NOS Journaal. Op last van burgemeester Halsema is in Amsterdam een pro-Palestijns protest ontbonden. Er werden leuzen geroepen als lang leven 7 oktober. Ook werd een Israëlische vlag verbrand, liepen demonstranten met een spandoek met de tekst We support Hamas. En werden beledigende teksten naar agenten geroepen, is te horen bij stadszender AT5. Vandaag is het 3 jaar geleden dat Hamas-terroristen Israël aanvielen en ruim 1200 Israëli's vermoorden. In de oorlog die daarop volgde doodde Israël ruim 70.000 mensen in Gaza. De ministers Yesel Gus, Berendsen en Letschert bezochten een 7 oktober herdenking in een synagoge in Amsterdam. In Spanje is de vrouw overleden die vorige maand het boegbeeld werd van de woonprotesten. De 87-jarige Mari Carmen Abascal woonde er al ruim 70 jaar in haar huis in Madrid. Maar ze werd eruit gezet omdat ze de huur na een forse verhoging niet meer kon betalen. De zaak leidde tot massale protesten. Uiteindelijk besloot de verhuurder dat ze mocht blijven zonder huurverhoging. De Franse premier Le Cornu belooft dat de regering voor het einde van deze maand met een eerste maatregel komt voor verbeteringen in het onderwijssysteem. In een tv-toespraak zei Le Cornu dat Frankrijk niet onverschillig mag blijven over de zorgen van scholieren. Die protesteren al weken in veel Franse steden en eisen meer geld voor het onderwijs. Door gesjoemel met hypotheken zijn de laatste jaren in Nederland 6.000 tot 11.000 huizen gekocht. Dat staat in een rapport dat bij het ministerie van Justitie ligt. Bij hypotheekfraude kopen criminelen huizen met vervalste documenten. De panden worden gebruikt voor witwassen en drugscriminaliteit. Het weer, op steeds meer plekken regen, in het zuidoosten mogelijk met onweer. Vannacht koelt het af naar een graad of 12. Morgen wisselen wolken en zon elkaar af bij ongeveer 15 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Unity NL op je radio digitaal.

0: amor.
1: Dit is Unity.nl. Je zingt ze mee. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
2: Dit is Doral Megens met het NOS-journaal. Op last van de burgemeester is in Amsterdam een pro-Palestijns protest ontbonden. Er werden leuzen geroepen als lang leven 7 oktober en een Israëlische vlag verbrand. Het is 3 jaar geleden dat Hamas-terroristen Israël aanvielen en ruim 1200 mensen vermoorden. De ministers Jesselgus, Berendsen en Letschert bezochten vanavond een herdenking in een Amsterdamse synagoge. De vrouw die vorige maand het gezicht werd van de Spaanse woonprotesten is overleden. De 87-jarige Marie Carmen Abascal werd na 70 jaar uit haar huis gezet omdat ze de huur na een forse verhoging niet meer kon betalen. Die kwestie leidde tot massale protesten in Spanje. De Franse regering komt nog voor het einde van deze maand met verbeteringen voor het onderwijssysteem. Dat beloofde de Franse premier Le Cornu vanavond in een tv-toespraak. Hij zei de zorgen van scholieren serieus te nemen. Die demonstreren al weken omdat ze willen dat de regering meer geld uittrekt voor het onderwijs. De Franse politie heeft 6 verdachten opgepakt na de schilderijenroof uit het Renoir Museum. Onder hen zijn de vermoedelijke 2 inbrekers. Uit het museum in Cagnes-sur-Mer in Zuid-Frankrijk werden vorige maand 4 werken van de bekende impressionist gestolen. 2 daarvan bleven achter in de tuin van het museum. Het is niet duidelijk of de andere 2 inmiddels terecht zijn. Door gesjoemel met hypotheken zijn de laatste jaren in Nederland 6 tot 11.000 huizen gekocht. Dat staat in een rapport dat bij het ministerie van Justitie ligt. Bij hypotheekfraude kopen criminelen huizen met vervalste documenten. Die panden worden vervolgens gebruikt voor het witwassen en voor drugscriminaliteit. Het weer op steeds meer plaatsen regen, in het zuidoosten mogelijk met onweer. Vannacht koelt het af naar 12 graden. Morgen wisselen wolken en zon elkaar af en dan trekken wat buien van noordwest naar zuidoost. Dan wordt het ongeveer 15 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Unity.nl. Op je radio, digitaal, DAB+ en online. Hier hoor je Nederland.

0: Dit is Unity NL. Je zingt ze mee. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
1: Irma de Vries met het NOS Journaal. Op last van burgemeester Halsema is in Amsterdam een pro-Palestijns protest ontbonden. Er werden leuzen geroepen als lang leven 7 oktober. En ook werd een Israëlische vlag verbrand en liepen demonstranten met een spandoek met de tekst We Support Hamas. Vandaag is het 3 jaar geleden dat Hamas-terroristen Israël aanvielen en ruim 1200 Israëli's vermoorden. In de oorlog die daarop volgde doodde Israël ruim 70.000 mensen in Gaza. In Spanje is de vrouw overleden die vorige maand het boegbeeld werd van de woonprotesten. De 87-jarige Marie Carmen woonde al ruim 70 jaar in haar huis in Madrid. Maar ze werd eruit gezet omdat ze de huur na een forse verhoging niet meer kon betalen. De zaak leidde tot massale protesten in Spanje. Uiteindelijk besloot de verhuurder dat ze er mocht blijven wonen zonder huurverhoging. Afgelopen zaterdag nog gingen 10.000 mensen in Madrid de straat op om betaalbare huisvesting te eisen. De Franse politie heeft 6 verdachten opgepakt na de schilderijenroof uit het Renoir Museum. Onder hen zijn de vermoedelijke 2 inbrekers. Uit het museum in Zuid-Frankrijk werden vorige maand 4 werken van de bekende impressionist gestolen. 2 daarvan bleven achter in de tuin van het museum. Of de andere 2 inmiddels terecht zijn, is niet duidelijk. Door gesjoemel met hypotheken zijn de laatste jaren in Nederland 6.000 tot 11.000 huizen gekocht. Dat staat in een rapport dat bij het ministerie van Justitie ligt. Bij hypotheekfraude kopen criminelen huizen met vervalste documenten. De panden worden gebruikt voor witwassen en drugscriminaliteit. Kamerleden, banken en notarissen waarschuwen er al langer voor. En het weer, op steeds meer plekken regen, in het zuidoosten mogelijk met onweer. Vannacht koelt het af naar een graad of 12. Morgen wisselen wolken en zon elkaar af en wordt het ongeveer 15 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Unity NL op je radio, digitaal

van de straten, met alleen de maan als zijn kompas. Niemand die hem ziet, de weg verlaten. Lang geleden dat hij echt

0: Unity NL. Je zingt ze mee. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
1: Irma de Vries met het NOS-journaal. Burgemeester Halsema noemt de steunbetuigingen bij de demonstranten op de Dam chockerend en onsmakelijk. Bij het protest werden leuzen geroepen als lang leven 7 oktober. Ook werd een Israëlische vlag verbrand en waren er teksten als We support Hamas te lezen. Halsema spreekt van verschrikkelijke uitingen, maar zegt ook dat ze niet strafbaar zijn en dat ingrijpen op de Dam daardoor niet mogelijk was. Toen de demonstratie zich later verder de stad in verplaatste, werd deze oplast van de burgemeester ontbonden. Populaties van vogels, zoogdieren, reptielen en andere gewervelde dieren zijn sinds 1970 gemiddeld met bijna 3/4 afgenomen. Dat blijkt uit een rapport van het Wereld Natuurfonds. Hoewel sommige populaties juist toenemen, daalt het gemiddelde sterk omdat andere populaties veel harder achteruit gaan. Toch zijn er volgens het WNF ook voorbeelden die laten zien dat natuurherstel mogelijk is. Zo waren otters in Nederland uitgestorven, maar zijn ze dankzij schoner water, verbonden leefgebieden en herintroductie weer teruggekeerd. De Franse politie heeft 6 verdachten opgepakt na de schilderijenroof uit het Renoir Museum in Zuid-Frankrijk. Daar werden vorige maand 4 werken van de bekende impressionist gestolen. 2 daarvan bleven achter in de tuin van het museum. Het is niet duidelijk of de andere 2 inmiddels terecht zijn. De vrouw die vorige maand het gezicht werd van de Spaanse woonprotesten is overleden. De 87-jarige Marie Carmen werd na 70 jaar uit haar huis gezet, omdat ze de huur na een forse verhoging niet meer kon betalen. De kwestie leidde tot massale protesten in Spanje. En het weer, op steeds meer plekken regen, in het zuidoosten mogelijk met onweer. Vannacht koelt het af naar 1 graad of 12. Morgen wisselen zon en wolken elkaar af en wordt het ongeveer 15 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Unity NL. Op je radio, digitaal, DHB+.

op. Alles op de pof. We geven geen fuck. Ze kennen mij bij de bar, ik ben met de mar. De barkeeper is van de zar. Lieve jongens, we gaan veel te hard. Stop.

0: Centraalplus.nl. Je zingt ze mee. Meer over onze streek vind je op Centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
1: Irma de Vries met het NOS-journaal. Burgemeester Halsema noemt de steunbetuigingen van de demonstranten op de Dam chockerend en onsmakelijk. Bij het protest werden leuzen geroepen als lang leven 7 oktober. Ook werd een Israëlische vlag verbrand en waren er teksten als We support Hamas te lezen. Halsema spreekt van verschrikkelijke uitingen, maar zegt ook dat ze niet strafbaar zijn en dat ingrijpen op de Dam daarom niet mogelijk was. Toen de demonstranten later verder de stad introkken, werd de demonstratie op last van de burgemeester ontbonden. Populaties van wilde dieren zijn sinds 1970 gemiddeld met bijna 3/4 afgenomen. Dat blijkt uit een rapport van het Wereld Natuurfonds. Hoewel sommige populaties juist toenemen, daalt het gemiddelde sterk, omdat andere populaties veel harder achteruit gaan. Toch zijn er ook voorbeelden die laten zien dat natuurherstel mogelijk is.